0: bommenwerpers hals over kop weggehaald. Ze werden eerder door de VS gebruikt om Iran mee aan te vallen. De Nederlandse chauffeur die achter het stuur zat van de bus die verongelukte in Zwitserland vorige maand, heeft een bezoek gebracht aan de plek van het ongeval. Op sociale media schrijft hij dat het hem helpt om het ongeval te verwerken. De bus met Nederlandse vakantiegangers raakte vorige maand van de weg in Zwitserland en kantelde. 5 mensen kwamen daarbij om het leven. De chauffeur schrijft dat het verdriet nog steeds groot is en dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid. De Amerikaanse goksite Polymarket wil het verbod op het platform in Nederland proberen terug te draaien, meldt het FD. Op Polymarket kan op elk denkbaar onderwerp geld ingezet worden. In februari moest het platform in Nederland stoppen omdat het geen vergunning had voor kansspelen. Maar Polymarket vindt dat het die vergunning niet nodig heeft, omdat het naar eigen zeggen een financieel product is en geen kansspel. En de overwinning van Oranje op Servië gisteravond is voor aanvoerder Virgil van Dijk extra bijzonder geweest. Het was namelijk zijn 100ste interland. Hij is de 11e speler van Oranje die mijlpaal heeft bereikt. Voor Van Dijk was het een emotionele avond. Hij kwam voor de aftrap het veld op samen met zijn zoontje, terwijl de rest van de familie op de tribune zat. Van Dijk noemde het een speciale avond en een mooie mijlpaal. De wedstrijd tegen Servië eindigde uiteindelijk in 2-1 voor Oranje. Het weer, het is droog. In het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is daarbij tussen de 6 en 11 graden. Overdag is het eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 3 uur.
1: Sydney Dijkers met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben al hun bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Volgens Amerikaanse media zou dat zijn gebeurd vanwege nieuwe dreigingen van Iran. Vorige week werden nog 5 Britse mannen bij de legerbasis opgepakt, die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag daar. Zowel de Britten als de VS denken dat Iran erachter zit, omdat er bommenwerpers staan die de VS gebruikt om Iran mee aan te vallen. Er zou nu opnieuw een dreiging vanuit Iran zijn. Daarop zijn alle bommenwerpers hals over kop weggehaald. De A9 bij Amstelveen blijft ook vannacht nog dicht in de richting van Alkmaar. Rijkswaterstaat moet er het wegdek repareren na een zwaar ongeval gisterochtend. Een vrachtwagen kantelde en kwam op een auto terecht, waardoor is nog onduidelijk. De vrachtwagenchauffeur raakte daarbij niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Er is ook veel schade dus aan het wegdek. Er zit een grote scheur in, waardoor het asfalt vervangen moet worden. Ed Sheeran heeft een vervanger gevonden voor rapper Macklemore, die uit zijn voorprogramma werd geschrapt op zijn Amerikaanse tour. Concertzaal-eigenaren wilden hem niet op het podium vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Macklemore wordt nu vervangen door Isaac Slade, de voormalige frontman van de band The Fray. Hij ging in zijn eerste optreden als voorprogramma wel zelf ook in op de situatie in Gaza. En Xandra Velzenboer gaat naast shorttrekken ook lange baan schaatsen. Ze wil het een keer in de week proberen om even iets anders te doen. Van een serieuze uitstap naar de lange baan is voorlopig nog geen sprake. Velzenboer zegt dat je nooit nooit kan zeggen, maar dat het antwoord op die vraag op dit moment nee is, omdat ze het shorttrekken nog het allermooiste vindt. Het weer, het is droog en in het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is daarbij tussen de 6 en 11 graden vannacht. In de ochtend eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
1: Radio Stad Montfoort.
0: Nu het nieuws van 4 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. In Brazilië is bij de presidentsverkiezingen een tweede ronde nodig. Met bijna alle stemmen geteld gaat de rechtsradicale Flavio Bolsonaro aan kop met ruim 47% van de stemmen. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Omdat beiden geen absolute meerderheid hebben, is een tweede ronde nodig. De uitslag van de eerste ronde betekent wel dat 12 andere kandidaten afvallen. De voorsprong van Bolsonaro is verrassend. In veel peilingen werd uitgegaan van winst in de eerste ronde voor de progressieve Lula. Op 25 oktober gaan de Brazilianen opnieuw naar de stembus. In Frankrijk blijven vandaag honderden scholen dicht, of ze zijn maar beperkt open. Afgelopen week gingen duizenden scholieren, studenten en leraren de straat op. Ze voeren onder meer actie tegen achterstallig onderhoud van schoolgebouwen, te grote klassen en het lerarentekort. De meeste acties verliepen zonder problemen, maar op een aantal plekken liep het flink uit de hand. Er raakten ruim 100 mensen gewond. Ook werden honderden scholieren opgepakt. De VS heeft alle bommenwerpers weggehaald die nog op de Britse luchtmachtbasis Fairford stonden. Vorige week werden 5 mannen opgepakt bij de basis. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De VS verdenkt betrokkenheid van Iran. Nu zou er een nieuw dreigement van Iran zijn geweest. De bommenwerpers op de basis werden door de VS gebruikt voor aanvallen op Iran. Ed Sheeran heeft een vervanger gevonden voor rapper Macklemore, die uit zijn voorprogramma werd geschrapt op zijn Amerikaanse tour. Concertzaaleigenaren wilden hem niet op het podium vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Macklemore wordt nu vervangen door Isaac Slade, de voormalige frontman van de band The Fray. Hij ging in zijn eerste optreden als voorprogramma wel zelf ook in op de situatie in Gaza. Het weer droog, in het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is tussen de 6 en 11 graden. In de ochtend eerst grijs, later meer zon en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
1: Radio Stad Montfoort.
0: Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 5 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Een Nederlander is sinds mei minister van Justitie in een omstreden regering in Soedan. De Soedanees-Nederlandse jurist Osama Said werd benoemd in een regering die is opgericht door de Rapid Support Forces, blijkt uit onderzoek van de NOS. Said zegt zijn politieke werk op vrijwillige basis te doen vanuit Nederland. Al ruim 3 jaar wordt in Soedan gevochten tussen strijders van de RSF en het officiële regeringsleger. Beide kanten begaan oorlogsmisdaden, maar de RSF wordt als de meest gewelddadige gezien. Vorig jaar riep de RSF een parallelle regering in het leven, maar die wordt internationaal niet erkend. De A9 is ook in de richting Alkmaar weer open voor verkeer. De weg was gisteren de hele dag in beide richtingen dicht na een zwaar ongeval met een vrachtwagen bij Amstelveen. Gisteravond ging de snelweg in de richting van Diemen weer open, maar in de richting van Alkmaar bleef de weg de hele avond en nacht afgesloten. De schade aan het wegdek was groot en er moest opnieuw worden geasfalteerd. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. Tegen de verwachting in ging de winst naar de rechtsradicale Flávio Bolsonaro. Hij kreeg ruim 47% van de stemmen. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Maar geen van beiden haalde een absolute meerderheid. Daarom komt er een tweede ronde op 25 oktober. De VS haalt alle bommenwerpers weg die nog op de Britse luchtmachtbasis Fairford stonden. Vorige week werden 5 mannen opgepakt bij de basis. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De VS verdenkt betrokkenheid van Iran. Nu zou er een nieuw dreigement van Iran zijn geweest. De bommenwerpers op de basis werden door de VS gebruikt voor aanvallen op Iran. Het weer droog, het kan mistig zijn. Het is tussen de 6 en 11 graden. In de ochtend lost de mist snel op. Overdag is het dan zonnig met wat stapelwolken en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu... Non-stop muziek.

go.

Yeah, Aisha. Oh, my sisters, yeah. So sweet, so beautiful.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 6 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben al hun bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Volgens Amerikaanse media is dat gebeurd vanwege nieuwe dreigingen van Iran. Vorige week werden nog 5 Britse mannen bij de legerbasis opgepakt die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Zowel de Britten als de VS denken dat Iran erachter zit. Sinds mei is een Nederlander minister van Justitie in een omstreden regering van de Rapid Support Forces in Soedan. Het is de Soedanees-Nederlandse jurist Osama Said. Hij zegt zijn politieke werk vrijwillig te doen vanuit Nederland. De RSF strijdt tegen het Soedanese regeringsleger. Vorig jaar richtte die RSF een parallelle regering op die internationaal niet wordt erkend. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. Tegen de verwachting in ging de winst naar de rechtsradicale Flávio Bolsonaro. Hij kreeg ruim 47% van de stemmen. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Maar geen van beiden haalde een absolute meerderheid. En daarom komt er een tweede ronde op 25 oktober. De A9 is ook in de richting Alkmaar weer open voor verkeer. De weg was gisteren de hele dag in beide richtingen dicht na een zwaar ongeval met een vrachtwagen bij Amstelveen. Gisteravond ging de snelweg in de richting van Diemen weer open, maar in de richting Alkmaar bleef de weg de hele avond en nacht afgesloten. De schade aan het wegdek was groot en er moest opnieuw worden geasfalteerd. Oranje heeft in de Nations League gisteravond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmeiners scoorde de eerste in de 31ste minuut. Niet veel later kwam de gelijkmaker van Servië. Na de rust besliste Zirkzee de wedstrijd met de tweede goal voor Oranje. Door de overwinning op Servië is het Nederlands elftal geëindigd als koploper in de Nations League groep. Het weer, eerst nog plaatselijk mist, maar die verdwijnt snel. Daarna veel zon, afgewisseld door wat stapelwolken. En het wordt 19 tot 22 graden.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar, de scherpste prijzen van Nederland.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden, lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws. Van 7 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. De VS heeft alle bommenwerpers weggehaald die nog op de Britse luchtmachtbasis Fairford stonden. Vorige week werden 5 mannen opgepakt bij de basis. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De VS verdenkt betrokkenheid van Iran. Nu zou er een nieuw dreigement van Iran zijn geweest. In Brazilië is bij de presidentsverkiezingen een tweede ronde nodig. De rechtsradicale Flavio Bolsonaro won de eerste ronde met 47%. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Maar geen van beiden haalde een absolute meerderheid en dus komt er eind deze maand een tweede ronde. Het zal voor Lula moeilijk worden om die te winnen, verwacht correspondent Nina Jurna.
3: Omdat er een aantal andere kandidaten deze verkiezingen ook stemmen hebben binnengehaald. En dat zijn allemaal rechtse kandidaten. En de kans is groot dat zij hun achterban zullen zeggen van nou, stem nou de 25e in die tweede ronde op Flavio Bolsonaro. Dus het zal heel lastig worden voor Lula.
2: Sinds mei is een Nederlander minister van Justitie in een omstreden regering van de Rapid Support Forces in Soedan. Het is een Soedanees-Nederlandse jurist, Osama Said. Hij zegt zijn politieke werk vrijwillig te doen vanuit Nederland. De RSF strijdt tegen het Soedanese regeringsleger. Vorig jaar richtte die RSF een parallelle regering op die internationaal niet wordt erkend. Oranje heeft in de Nations League gisteravond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmeijners scoorde de eerste in de 31ste minuut. Niet veel later kwam de gelijkmaker van Servië. Na rust maakte Zirkzee in de 71ste minuut de tweede goal voor Oranje.
4: Als een echte spits staat Zirkzee daar op de goede plek om het beslissende tikje te geven. 2-1.
2: Door de overwinning is Oranje in de Nations League groep geëindigd als koploper. Het weer is nog plaatselijk mist, maar die verdwijnt snel. Daarna veel zon, afgewisseld door wat stapelwolken. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 8 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Voor het eerst is de totale studieschuld van studenten en oud-studenten gedaald. Dat meldt het CBS. Begin dit jaar was de totale schuld 28 miljard euro. Dat is 800 miljoen euro minder dan het jaar ervoor. Toch nam het aantal studenten met een hoge schuld van 50.000 euro of meer nauwelijks af. Dat heeft volgens het CBS vooral te maken met het leenstelsel.
2: Dat zijn ook vooral veel oud-studenten en mensen die grotendeels of zelfs volledig studeren tijdens dat leenstelsel. Ja, dat leenstelsel is nu beëindigd, maar ja, het duurt wel even voordat de mensen die toen studeren hun studiesgeld volledig hebben afbetaald. En dus er zitten nog steeds heel veel mensen bij met een hele flinke studieschuld.
1: De autoriteit Consument en Markt slaat alarm over de macht van grote uitgevers van schoolboeken. Als scholen hun papieren boeken kopen, moeten ze vaak ook de digitale boeken erbij kopen. Die koppelverkoop leidt tot hoge prijzen en scholen veranderen daardoor minder makkelijk van lesmethode, zegt de ACM. De autoriteit pleit voor een einde aan die verplichting voor scholen om fysieke en digitale boeken samen te moeten kopen. Nederland won gisteravond met 2-1 van Servië in de Nations League. Voor aanvoerder Virgil van Dijk was het zijn 100ste wedstrijd voor Oranje. Daarmee komt hij in een rijtje met grote voetballers. Van Dijk kan het nog amper geloven.
3: Ik ben trots. Het is een mooie mijlpaal. Het is iets wat ik nooit heb durven dromen. Omdat het voelde gewoon veel te ver weg om het ook maar in mijn hoofd, te laten toen ik jong was.
1: Wesley Sneijder is nog altijd record international met 134 interlands. Het weer, de mist is op de meeste plekken weggetrokken. Het wordt vandaag zonnig afgewisseld door wat stapelwolken. 19 graden wordt het in het noorden en mogelijk 22 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
4: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
5: Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma. Vlooswijk.

0: Allemaal weer een hele goede maandagavond. En voor volgende week natuurlijk weer een mooie maandagochtend. Aan mijn linkerzijde zit onze Aartje weer aangeschoven. Hij ziet er weer fris, fruitig uit.
1: Ja, goede avond, Alan. Ik zie er inderdaad fris en fruitig uit, want ik heb een weekje vrij gehad alweer. Hè?
0: Ja, het gaat best snel.
1: We gaan nou 2 uur lekkere gouden ouwe draaien. En ook een nieuwe komt er zo meneer langs van Leonard Cohen. En ja, het wordt allemaal heel gezellig. Dus, en we starten op met de mooie ouwe van de Bellamy Brothers, Dancing Romancer.

0: Ja, het was Bootleg van Clearwater Revival.
1: Ja, je hoort het inderdaad dat het een bootleg is. Dat is altijd wel heel zeldzaam materiaal.
0: Ja.
1: We gaan naar de Dire Straits toe met Darling Pretty.

0: Ja, dat was Fleetwood Mac met Don't Stop.
1: Ja, Bets, we gaan voor jou ook toch nog een nummertje draaien. Al woon je in IJsselstein. En we gaan de Rolling Stones draaien met Painting Black.
0: Ja, een beetje een live-opname, hè?
1: Oké.

0: Ja, dat waren de Walkers met Shit of Johanna.
1: Ja, ik vind die andere mooi. Dancing.
0: Dancing in the Queen.
1: Ja, dat vind ik echt geweldig, ja. Mooi nummer. Dat vond ik inderdaad iets minder. We gaan naar meneer De Groot toe, Boudewijn De Groot.
0: Ja.
1: Het geluid van de stilte gaat hij ons brengen. Dus,
0: nou, wie komt hij dan?
1: Blijf luisteren.

0: Jukebox van de Cats.
1: Ja, dat was de eerste single, Bart.
0: Ja, eerste single
1: van de Cats. Ik vind het echt, echt wel leuk. We gaan Elvis Presley draaien. En ja, voor meneer De Mooi. En dat is Look and Listen Sight.
0: Ja. Je komt hier eens.

0: 53 of eigenlijk 53, 18:53. We gaan Dem draaien.
1: Ja.
0: Met Gloria.
1: En na het nieuws zijn we weer terug.

0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu het nieuws van 9 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Voor het eerst is de totale studieschuld van studenten en oud-studenten gedaald. Begin dit jaar ging het om 28 miljard euro. Dat is 800 miljoen minder dan het jaar ervoor, meldt het CBS. Dat komt vooral door het stoppen van het leenstelsel en de terugkeer van de basisbeurs in 2023. Daardoor krijgen studenten weer studiefinanciering en daalt het aantal leningen. Toch nam het aantal studenten met een hoge schuld van 50.000 euro of meer nauwelijks af. De autoriteit Consument en Markt slaat alarm over de macht van grote uitgevers van schoolboeken. Als scholen hun papieren boeken kopen, moeten ze vaak ook de digitale boeken erbij kopen.
3: Terwijl heel veel scholen eigenlijk maar de een of de ander willen. En dat heeft tot gevolg dat er in sommige gevallen echt duizenden boeken gewoon in ongebruikt in de prullenbak verdwijnen.
2: Deze koppelverkoop leidt tot hoge prijzen en scholen veranderen daardoor minder makkelijk van lesmethode. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. Tegen de verwachting in ging de winst naar de rechtsradicale Flavio Bolsonaro. Er komt een tweede ronde omdat er geen absolute meerderheid werd behaald. De kans dat Bolsonaro de tweede ronde wint is groot, volgens correspondent Nina Jurna.
4: Want andere kandidaten die ook winst hebben geboekt bij deze verkiezingen, dat zijn allemaal rechtse kandidaten. En de kans is groot dat zij hun achterban oproepen om bij die tweede ronde op Bolsonaro te stemmen.
2: Australië onderzoekt de co-piloot die vorige week aan boord van de vlucht tussen Dubai en Tel Aviv zijn gezagvoerder aanviel. Wordt onder andere gekeken of hij in Australië is geradicaliseerd, meldt de BBC. De man uit Oman kreeg volgens Australische media in 2014 een studentenvisum en studeerde de jaren erna in het land. Zijn visum werd in 2019 ingetrokken. Waarom is niet duidelijk. Het weer. Na het optrekken van de mist wordt het overal zonnig met af en toe wat stapelwolken. 19 graden in het noorden, mogelijk 22 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma. Vlooswijk.

0: allemaal nog weer een hele goede maandagavond. En voor volgende week natuurlijk een mooie maandagochtend. Dit is Goud van Hout. En aan mijn linkerzijde zit onze Artje nog vastgeplakt in de stoel.
1: Ja.
0: Om nog een lekker uurtje mee te draaien.
1: We gaan een uur lekkere muziek draaien. Goud van Hout, nieuwe, oude. En we starten het programma op met een nummer voor Ton tot Lid. Low Pina River heet de groep. En dat nummer heet What I Mean.

0: Ja, dat was, even kijken, de Flowerpot Man met Let Go of the Francisco.
1: We gaan naar de Beat Boys toe met het mooie nummer Slup Zombie.

0: Massachusetts. En dat was van de Bee Gees.
1: Ja, Bart, het was mijn eerste singletje die ik gekocht heb.
0: Oké.
1: Okay. Het was €3,95 bij Van der Pol.
0: Kijk, die mag je maar eerst even luisteren ook, hè?
1: Ja, dat waren tijden. We gaan naar Bruce Springsteen. En die is begonnen met dat mooie nummer The River.
0: 1972 had.
1: Oké, bedankt.

0: Olivia No en de wijf van Chicago.
1: Ja, dat is een mooie plaat. We gaan naar Fleetwood Mac toe.
0: Hey, kijk, weer een plaatje voor jou.
1: Ja, nee, maar dat is van de oude Fleetwood Mac. Zonder Stevie Nicks.
0: Ja, dat ken ik ook goed.
1: Ja, en O'Well gaan ze brengen dus. O'Well Part 1.
0: Nou, gaan we lekker luisteren.

voor één, de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt.

0: Ja, dat was Malababa met van Rob de Nijs.
1: We gaan een nieuwe nummer draaien uit 1967.
0: Nieuw nummer?
1: Ja, een nummer uit 1967. Oh. Van Scott McKenzie, San Francisco.

0: is still in mijn. En dat is van Dick Hout.
1: Ja, we gaan nog een Beatle nummer draaien. Twist and Shout van de BBC.
0: Ja, en we gaan gelijk ook afscheid nemen zeker.
1: Ja, we nemen afscheid. Bedankt voor het luisteren. En Rien is ook binnengekomen met mooie blues. Dus niet weglopen. Ja, en jij ook bedankt, hè?
0: Nou, graag gedaan.
1: Ja, oké.
0: Daar komt-ie, Aad.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 10 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Spanje gaat vervroegd naar de stembus. Premier Sanchez heeft de verkiezingen naar voren gehaald vanwege de onvrede in het land over de woningmarkt. Vorige week werden plannen van de regering om de wooncrisis aan te pakken weggestemd door het parlement. Sanchez leidt nu een minderheidsregering. Hij hoopt dat hij door de nieuwe verkiezingen genoeg steun krijgt om zijn plannen alsnog door te voeren. De verkiezingen in Spanje stonden gepland voor volgend jaar, maar worden nu gehouden op zondag 29 november. Het kabinet wil dat basisscholen en middelbare scholen vanaf 1 januari het gebruik van mobiele telefoons verbieden op de hele school. Scholieren mogen hun mobieltjes dan ook niet meer gebruiken in bijvoorbeeld de pauze, in de aula of op het schoolplein. Nu mogen leerlingen op veel scholen alleen in de klas hun telefoon niet meenemen. Het is een van de voorstellen van staatssecretaris Aerts om kinderen online beter te beschermen. Het kabinet kan scholen niet verplichten om telefoons te verbieden, maar kan wel een dringend advies geven. De Nederlandse chauffeur van de touringcar waarmee vorige maand een dodelijk ongeluk gebeurde in Zwitserland heeft voor het eerst publiekelijk gereageerd op de gebeurtenissen. De chauffeur, die ook raadslid is in de gemeente Montferland, noemt het een verschrikkelijke nachtmerrie voor de slachtoffers. Hij vertelt niet hoe het mis heeft kunnen gaan. Bij het ongeluk in de Zwitserse Alpen kwamen 5 Nederlanders om het leven. De autoriteit Consumenten en Markt slaat alarm over de macht van grote uitgevers van schoolboeken. Als scholen hun papieren boeken kopen, moeten ze vaak ook het digitale lesmateriaal erbij kopen. Deze koppelverkoop leidt tot hoge prijzen en scholen veranderen daardoor minder makkelijk van lesmethode, zegt de ACM. De toezichthouder pleit voor een einde aan die verplichting voor scholen om fysieke en digitale boeken samen te moeten kopen. Het weer, zonnig en droog, met af en toe wat stapelwolken. Het wordt 19 graden in het noorden tot 22 graden in het zuidoosten. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
0: Adverteer nu op Radio Stad Montfoort. Informeer naar de vele mogelijkheden en onze zeer voordelige tarieven. U adverteert al vanaf €17,50 per week. Bel voor meer informatie naar 06 275 66659 of mail naar adverteren@radiostadmontfoort.nl. Adverteren op Radio Stad Montfoort. U zult zien dat het werkt.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu Ochtendgloren. Non-stop muziek uit de jaren 60, 70 en 80.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-n-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service. Al ruim 40 jaar. De scherpste prijzen van Nederland.
1: Je lokale blik. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
2: Radio Stad.
1: Nu het nieuws van 11 uur.
3: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Uitkeringsinstantie UWV treedt bij fraudeonderzoeken harder op tegen mensen met een niet-Nederlandse achternaam, melden het AD en 1Vandaag. Zij deden onderzoek naar de afdeling handhaving bij het UWV. Mensen met een niet-Nederlandse achternaam krijgen meer en hogere boetes dan andere mensen in vergelijkbare gevallen. Ook zouden medewerkers van handhaving op de werkvloer worden gediscrimineerd. De hoogste baas van het UWV is geschrokken van het bericht en biedt zijn excuses aan. Hackers zijn binnengedrongen in het Deense bevolkingsregister. Ze hebben toegang gekregen tot de persoonsgegevens van ongeveer 8,8 miljoen mensen. Het ministerie van Digitale Zaken spreekt van een zeer ernstig incident. Het gaat onder meer om namen, adressen en de Deense variant van het BSM-nummer. Wie er achter de hek zit, is nog niet bekend. Het kabinet wil dat basisscholen en middelbare scholen vanaf 1 januari het gebruik van mobiele telefoons verbieden op de hele school. Scholieren mogen hun mobieltjes dan ook niet meer gebruiken in de pauze, in de aula of op het schoolplein. Nu mogen leerlingen op veel scholen alleen in de klas hun telefoon niet meenemen. Het kabinet kan scholen niet verplichten om telefoons te verbieden, maar kan wel een dringend advies geven. Spanje gaat vervroegd naar de stembus. Premier Sanchez heeft de verkiezingen naar voren gehaald vanwege de onvrede in het land over de woningmarkt. Vorige week werden plannen van de regering om de wooncrisis aan te pakken weggestemd door het parlement. Sanchez leidt nu een minderheidsregering. Hij hoopt dat hij door nieuwe verkiezingen genoeg steun krijgt om zijn plannen alsnog door te voeren. De verkiezingen in Spanje stonden voor volgend jaar gepland, maar worden nu gehouden op zondag 29 november. Het weer. Zonnig en droog met af en toe wat stapelwolken. Het wordt 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
4: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
2: Radio Stad Montfoort.
0: Met nu op de Hollandse Tour. Non-stop muziek, 100% van Nederlandse bodem.

haar leren kennen. Ik mocht haar ook graag. Zij moest aan me wennen, iets bijzonders bedacht. Om haar hartje te winnen, de champagne stond.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-n-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar, de scherpste prijzen van Nederland.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden, lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Zeker 16 bruggen in Nederland lopen risico om in te storten door het gebruik van een bepaald soort staal, blijkt uit onderzoek van Follow the Money. Het gaat om bruggen met staaldraden die onder hoge spanning in het beton zijn verwerkt, zogeheten voorspanstaal. Daarin kunnen makkelijk scheurtjes ontstaan waardoor zo'n brug kan instorten. Dat gebeurde 2 jaar geleden bij een brug in de Duitse stad Dresden. Rijkswaterstaat zegt dat het de risicobruggen in de gaten houdt en waar nodig maatregelen neemt. Uitkeringsinstantie UWV treedt bij fraudeonderzoeken harder op tegen mensen met een niet-Nederlandse achternaam, meldt het AD en 1Vandaag. Zij deden onderzoek naar de afdeling handhaving bij het UWV. Mensen met een niet-Nederlandse achternaam krijgen meer en hogere boetes dan andere mensen in vergelijkbare gevallen. Ook zouden medewerkers van handhaving zelf worden gediscrimineerd op de werkvloer. De hoogste baas van het UWV is geschrokken van het bericht en biedt zijn excuses aan. De Nobelprijs voor Geneeskunde gaat dit jaar naar 2 Duitsers en een Amerikaan, heeft het Nobelcomité bekendgemaakt. Het gaat om Peter Hegemann, Georg Nagel en Karl Deisseroth. Ze krijgen de prestigieuze prijs voor hun ontdekkingen op het gebied van de optogenetica, een technologie om met behulp van licht zenuwcellen aan te sturen. De wetenschappers mogen met z'n drieën ruim 1 miljoen euro verdelen. De Nobelprijs wordt in december uitgereikt in Stockholm. De Nederlandse multinational AkzoNobel heeft een deel van het bedrijf verkocht aan het Japanse Nippon Paint. Het gaat om een onderdeel dat verf verkoopt in landen in Zuidoost-Azië, zoals Indonesië, Maleisië en Thailand. AkzoNobel krijgt 1,2 miljard euro voor de overname. Het weer, veel zon vandaag. Er zijn wat stapelwolken, maar het blijft droog. Het wordt 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu op de Hollandse Tour. Non-stop muziek, 100% van Nederlandse bodem.

0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een hoge leider van de Soedanese paramilitaire organisatie RSF was 2 jaar geleden in Den Haag bij een conferentie over vrede. Hij deed onder een valse naam mee aan een panel, blijkt uit onderzoek van de NOS. Beeldmateriaal van de bijeenkomst is gebruikt als propagandamateriaal. De komst van de man leidde tot grote onrust in de Soedanese gemeenschap in Nederland. De man is bij de RSF onder meer verantwoordelijk voor het inkopen van wapens. De paramilitairen vechten al ruim 3 jaar in Soedan tegen het regeringsleger. Beide partijen maken zich schuldig aan oorlogsmisdaden. De organisatie van de conferentie heeft spijt betuigd. Na bijna 11 jaar kunnen mensen weer met de trein tussen Groningen en het Duitse Leer reizen. De internationale treinverbinding kwam stil te liggen nadat een schip tegen een spoorbrug was gebotst. Die raakte onherstelbaar beschadigd. Het bouwen van de nieuwe brug duurde erg lang, waardoor het traject al die tijd niet gebruikt kon worden. Het bevolkingsregister van Denemarken is gehackt. Volgens het ministerie van Digitale Zaken hebben hackers toegang gekregen tot de gegevens van bijna 9 miljoen Denen. Het gaat onder meer om namen, adressen en de Deense variant van het BSM-nummer. Wie er achter de hack zit, is niet bekend. De Britse ex-prins Andrew is een juridische procedure gestart tegen de politie. Hij wil de huiszoekingsbevelen, die hebben geleid tot zijn arrestatie, nietig laten verklaren. De jongere broer van koning Charles werd in februari gearresteerd. Hij zou in zijn tijd als Brits handelsgezant gevoelige informatie hebben gedeeld met Jeffrey Epstein, de veroordeelde Amerikaanse zedendelinquent. Donderdag is er een besloten zitting in de zaak die Andrew heeft aangespannen. Het weer, veel zon vandaag. Er zijn wat stapelwolken, maar het blijft droog. Het wordt 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
1: Adverteer nu op Radio Stad Montfort. Informeer naar de vele mogelijkheden en onze zeer voordelige tarieven. U adverteert al vanaf €17,50 per week. Bel voor meer informatie naar 06 275 66659 of mail naar adverteren@radiostadmontfort.nl. Adverteren op Radio Stad Montfort. U zult zien dat het werkt.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Met nu op de Hollandse Tour. Non-stop muziek, 100% van Nederlandse bodem.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 2 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een hoge leider van de Soedanese paramilitaire organisatie RSF was 2 jaar geleden in Den Haag bij een conferentie over vrede. Hij deed onder een valse naam mee aan een panel, blijkt uit onderzoek van de NOS. De komst van de man leidde tot grote onrust bij de Soedanese gemeenschap in Nederland. De man is bij de RSF onder meer verantwoordelijk voor het inkopen van wapens. De paramilitairen vechten al ruim 3 jaar in Soedan tegen het regeringsleger. Beide partijen maken zich schuldig aan oorlogsmisdaden. De organisatie van de conferentie in Den Haag heeft spijt betuigd. Op meerdere plekken in het land ging het luchtalarm niet op tijd af. Iedere eerste maandag van de maand worden de sirenes precies om 12 uur getest. In het Gooi ging het alarm 2 minuten later af, in Flevoland zelfs 7 minuten. In beide gevallen was het precies om 12 uur erg druk in de meldkamer van de hulpdiensten, meldt Omroep Flevoland. Die meldingen gaan voor. Het activeren van het luchtalarm gebeurt nog altijd handmatig. De Gaza-documentaire NASA is de komende 3 dagen niet te zien in de Nederlandse bioscopen. Dat gebeurt op verzoek van de makers. Ze zijn bang voor onveilige situaties. Ook zouden hun familieleden worden bedreigd. In Israël heeft de documentaire tot veel woede geleid. In de film vertellen Israëlische militairen anoniem op welke manier Israël aanvallen uitvoert in Gaza, ook op burgers. Daarbij wordt onder meer AI gebruikt. Woensdag is het 3 jaar geleden dat Hamas vanuit Gaza terreuraanvallen uitvoerde op Israël. Bijna 1200 mensen werden gedood. In Schiedam wordt nog een park onderzocht vanwege de plotselinge dood van een hond. Afgelopen tijd gingen 5 honden dood nadat ze werden uitgelaten in hetzelfde park. Dat park is deels afgegraven voor onderzoek. Nu is een 6e hond doodgegaan die alleen in een ander park was geweest. De doodsoorzaak van de honden wordt nog onderzocht. Het weer vanmiddag vrij zonnig en droog bij zo'n 19 graden in het noorden tot 22 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu Middagmix. Non-stop muziek uit de jaren 90 tot nu.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 3 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Het regeringsleger van Jemen is een tegenoffensief begonnen in de hoofdstad Sana'a. Die is bezet door de Houthis. Het offensief is onderdeel van een operatie om de opmars van de Houthis te stoppen. Na een wankel bestand leidde het geweld in Jemen deze zomer weer op. Met een grondoffensief namen de Houthis snel meerdere strategisch gelegen steden in. Daardoor kregen ze onder meer de controle over de belangrijke zeestraat Bab al-Mandab in de Rode Zee. Restaurant De Libreye in Zwolle blijft het enige restaurant in Nederland met 3 Michelinsterren, bleek bij de uitreiking in Maastricht. Vorig jaar overleed sterrenchef Johnny Boer, die ook mede-eigenaar was van het restaurant. Volgens de Michelin-inspecteurs is zijn inspiratie nog altijd te voelen bij De Libreye. 2 restaurants in Nederland gingen dit jaar meteen naar 2 sterren, 7 nieuwe restaurants kregen 1 ster. De Gaza-documentaire NASA is de komende 3 dagen niet te zien in de Nederlandse bioscopen. Dat gebeurt op verzoek van de makers. Ze zijn bang voor onveilige situaties. In Israël heeft de documentaire tot veel woede geleid. In de film vertellen Israëlische militairen anoniem op welke manier Israël aanvallen uitvoert in Gaza, ook op burgers. Woensdag is het 3 jaar geleden dat Hamas vanuit Gaza terreuraanvallen uitvoerde op Israël. Bijna 1200 mensen werden gedood. Op meerdere plekken in het land ging het luchtalarm niet op tijd af. Iedere eerste maandag van de maand worden de sirenes precies om 12 uur getest. In het Gooi ging het alarm 2 minuten later af, in Flevoland zelfs 7 minuten later. In beide gevallen was het precies om 12 uur erg druk in de meldkamer bij de hulpdiensten, meldt Omroep Flevoland. Het activeren van het luchtalarm gebeurt nog altijd handmatig. Het weer, vanmiddag zonnig en droog bij zo'n 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Morgen eerst mist, later geregeld zon met in het noorden wat meer bewolking. Het wordt 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu Middagmix. Non-stop muziek uit de jaren 90 tot nu.

Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service.

0: Vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service. Al ruim 40 jaar. De scherpste prijzen van Nederland.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bij de onderwijsprotesten in Frankrijk is een jongen van 15 zwaar gewond geraakt. Hij verloor een hand toen een flitsgranaat ontplofte. Dat gebeurde in de stad Lens, in het noorden van het land. De politie had de granaat gegooid naar scholieren die stenen en vuurwerk naar agenten gooiden. In Frankrijk wordt sinds vorige week op scholen gedemonstreerd tegen problemen in het onderwijs. De meeste demonstraties verlopen vreedzaam, maar op sommige plekken lopen ze uit op geweld. De Noorse regering gaat camerabrillen tijdelijk verbieden in een deel van de openbare ruimte. In de tussentijd wil Noorwegen onderzoeken hoe er geschikte regelgeving voor de brillen kan komen. Zo'n slimme bril ziet eruit als een gewone bril, maar heeft een ingebouwde camera, microfoon en AI-assistent. Zo kunnen mensen makkelijk worden gefilmd of gefotografeerd zonder dat ze dit doorhebben. Het verbod in Noorwegen gaat onder meer gelden in parken en winkelcentra en kan ook toegepast worden in ziekenhuizen en kleedkamers. Restaurant Libreye in Zwolle blijft het enige restaurant in Nederland met 3 Michelinsterren, bleek bij de uitreiking in Maastricht. 2 restaurants gingen dit jaar meteen naar 2 sterren, Azuriet in Delft en Sui in Schin op Geul. 7 nieuwe restaurants kregen 1 ster. Het regeringsleger van Jemen is een tegenoffensief begonnen in de hoofdstad Sana'a. Die is bezet door de Houthis. Het offensief is onderdeel van een operatie om de opmars van de Houthis te stoppen. Na een wankel bestand laaide het geweld in Jemen deze zomer weer op. Met een grondoffensief namen de Houthis snel meerdere strategisch gelegen steden in. Daardoor kregen ze onder meer de controle over de belangrijke zeestraat Bab al-Mandab in de Rode Zee. Het weer, het is zonnig en droog bij 19 tot 22 graden. Morgen eerst mistig, daarna geregeld zon met in het noorden kans op een bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu Middagmix. Non-stop muziek uit de jaren 90 tot nu.

het droom gehad.

0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving...

0: 106.8 in de ether via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu het nieuws van 5 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De wachtlijst voor een aansluiting op het stroomnet is opnieuw langer geworden. In de eerste helft van dit jaar kwamen er ruim 300 bedrijven en organisaties bij. Inmiddels zijn er 15.500 wachtenden, blijkt uit nieuwe cijfers van de netbeheerders. Vooral in Utrecht lopen de wachttijden op. Toch is er volgens de netbeheerders ook wat goed nieuws. De wachtlijsten groeien minder hard en in sommige regio's zijn ze aan het dalen. Bij een brand aan boord van een vrachtschip op de Zwarte Zee zijn 2 mensen omgekomen. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken van Roemenië zijn 11 bemanningsleden gered. Het schip is gezonken. President Zelensky van Oekraïne zegt dat de brand is ontstaan door een Russische droneaanval. Volgens hem was het een Turks schip met graan. Een van de doden zou de kapitein van het schip zijn. Een man die jarenlang ruzie had met zijn ex is door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot een gevangenisstraf van 14 maanden. De ruzie ging met name over het ouderlijk gezag van de dochter. Om zijn zin te krijgen bestookte de 42-jarige man zijn ex met telefoontjes, brieven en kaarten. Ook kwam die ongewenst bij de vrouw aan de deur. Volgens de man ging zijn ex vreemd en had hij zichzelf ten doel gesteld om haar het leven zo zuur mogelijk te maken. Ook uit wraak omdat hij zijn kinderen niet meer kon zien. De FBI heeft op de luchthaven van Los Angeles een vrouw gearresteerd die de zoon van de Taiwanese president zou hebben bespioneerd. Dat zou zijn gedaan in opdracht van China. De vrouw woont in de VS en zou onder meer foto's, video's en kenteken-informatie van de zoon hebben verzameld en naar China gestuurd. Volgens de FBI handelde de vrouw niet alleen. Peking beschouwt China, Taiwan als onderdeel van China. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht in het noorden toenemende bewolking. Morgen eerst kans op mist, verder zon en wolken. In het noorden een bui en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
0: Adverteer nu op Radio Stad Montfort. Informeer naar de vele mogelijkheden en onze zeer voordelige tarieven. U adverteert al vanaf €17,50 per week. Bel voor meer informatie naar 06 275 66659 of mail naar adverteren@radiostadmontfort.nl. Adverteren op Radio Stad Montfort. U zult zien dat het werkt.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Met nu, middagmix. Non-stop muziek uit de jaren 90 tot nu.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service. Al ruim 40 jaar. De scherpste prijzen van Nederland.
1: Je lokale blik. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
2: Radio Stad Montfoort.
1: Nu het nieuws van 6 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De wachttijd voor nieuwe aansluitingen op het stroomnet is het afgelopen half jaar nog verder opgelopen. Volgens netbeheerders zijn er nu 15.500 wachtenden. Vooral in de regio Utrecht is het druk. Maar er zijn nu ook voor het eerst gebieden waar het aantal wachtenden afneemt. Duitsland dreigt in een gewelddadig conflict met Rusland te raken, zegt de Duitse inlichtingendienst BND. Die zegt dat de Russen Duitsland zien als hoofdvijand, onder meer vanwege de steun voor Oekraïne. De BND waarschuwt voor nieuwe aanslagen in Duitsland, vooral op militaire transporten. Het regeringsleger van Jemen zegt weer de controle te hebben over de strategische zeestraat Bab al-Mandab. Vorige maand werd de kustregio bij de Rode Zee veroverd door de Houthi-opstandelingen. Het leger is bezig met een tegenoffensief en probeert ook de hoofdstad Sanaa weer in handen te krijgen. Een man die zijn ex-vriendin jarenlang stalkte en bestookte met rechtszaken is veroordeeld tot 14 maanden cel. Hij mag 5 jaar geen contact meer opnemen met zijn ex en met zijn dochter. En hij mag de stad Rotterdam niet meer in. Op sociale media schreef hij dat hij haar het leven zo zuur mogelijk wilde maken. In de Verenigde Staten is een vrouw gearresteerd die zou spioneren voor China. Ze zou de opdracht hebben om de zoon van de president van Taiwan in de gaten te houden. Taiwan hoort volgens Peking bij China. De FBI arresteerde de vrouw in Los Angeles, waar ze op het vliegtuig naar China wilde stappen. Daniil Medvedev is op het tennistoernooi in Peking gedisqualificeerd. In de halve finale tegen Novak Djokovic sloeg Medvedev gefrustreerd een bal het publiek in. Iemand kreeg die bal hard op zijn oog en toen kon Medvedev vertrekken. Het weer vanavond en vannacht in het noorden, toenemende bewolking. Morgen eerst kans op mist, verder zon en wolken. In het noorden een bui en het wordt 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
2: Radio Stad Montfoort.
1: Met nu Goud van Oud. De beste Goud van Ouds. Presentatie Bart Vlooswijk.

goede maandagavond en voor volgende week weer een mooie maandag over. Dit is Goud van Oud met Bart. Ik ga het je lekker meenemen met vreselijk mooie plaatjes in de 60. Dus die gaan we lekker draaien. Ik heb uit 2600 plaatjes heb ik een mooie lijst uitgetrokken. Dus die gaan we lekker draaien vandaag. En we beginnen met de Birds, met My Black Obsession.

Bring the Home of To Me. Dat is van The Animals. Prachtig nummertje ook weer. De volgende die is van de Beat Boys met God Never Knock.

Ja, dat waren de Beat Boys met God Never of Net Gruff. De volgende die we gaan draaien is speciaal van Betsy. Oh nee, ja, van Betsy, ja. En daar gaan we draaien. De Rolling Stones gaan natuurlijk draaien van Betsy. En het nummer heet All Is Over Now. Je ziet Betsy, komt-ie.

I Like a Rolling Stones. En dat is natuurlijk van Bob Dylan, 1965. We zitten nog steeds in de 60s. En heb ik een leuk programma voor iedereen gemaakt. Hoop ik tenminste hoor. We gaan met Bonzo Dog gaan we verder. Met Is Earned and the Spaceman.

Rattenkoot blinkt. En dat was van de Ziekes. Ja, de Ziekes. De volgende die we gaan draaien is een plaat voor Henny en Herman. En ja, de outsiders natuurlijk. En heb ik, stond er ook twee stonden ertussen in die hele lijst. En dan heb ik deze gekozen van Monkey of the Fort Blake.

Ja, dat was Summertime van de Brinkbox. Ja, die zijn er ook mee gestopt al, dat hoor ik al. Want ja, heel veel voorprogramma's hebben ze gestaan. En de volgende, die heb ik net een plaatje, heb iemand aan even gevraagd. Suzanne de Roei uit Waverveen. En die zegt, Pink Floyd moet je ook draaien, want die hoort ertussen. Nou, I'm Walls of the Lily. Hier komt hij dan, Suzanne.

Nature, Love of the Zeebed. Fleetwood Mac, bracht dat nummertje ook weer. Dit is nog steeds de 60s die we in draaien zijn, dus we gaan lekker verder. En we gaan verder met de coldenering, met Just a Little Bit of My Passie in Mijn Hart. Het is heel woord, maar het is eruit.

Stop. De hollies. Prachtig met je ook weer. Ja, vanavond is er ook weer een raadsvergadering. Dus is er geen blues. En nog geen Kees hier. Ja. Dan ga ik speciaal voor Kees en Carla een prachtig plaatje draaien. Om toch erin te blijven. Heb ik Hertog gekozen met Wonderful.

Zit erop. We gaan even het nieuws, reclametjes. En dan zijn we zo lekker bij u terug. Bij de 60's, een heel uurtje lang. Prachtige muziek. Ik zeg tot zo.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar, de scherpste prijzen van Nederland.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden, lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. 4 politieagenten hebben gehoorschade opgelopen na de uit de hand gelopen protesten tegen een AZC in Opheusden. Vorige maand liep een demonstratie tot 2 keer toe uit de hand in de plaats in Gelderland. Er werden ruiten ingegooid bij het gemeentehuis in Opheusden en er werd vuurwerk gegooid naar agenten. De burgemeester noemt het ronduit schandalig. Volgens hem was in sommige gevallen het vuurwerk aangeschaft door mensen van buiten de gemeente en vervolgens uitgedeeld aan anderen. Deze groepen hitsen volgens de burgemeester de jongeren in Opheusden op om te gaan rellen. De wachttijd voor nieuwe aansluitingen op het stroomnet is het afgelopen half jaar nog verder opgelopen. Volgens netbeheerders zijn er nu 15.500 wachtenden. Vooral in de regio Utrecht is het druk. Maar er zijn nu ook voor het eerst gebieden waar het aantal wachtenden afneemt. De FBI heeft op de luchthaven van Los Angeles een vrouw gearresteerd

0: die de zoon van de Taiwanese president zou hebben bespioneerd. Dat zou zijn gedaan in opdracht van China. De vrouw woont in de VS en zou onder meer foto's, video's en kentekeninformatie van de zoon hebben verzameld en naar China gestuurd. Volgens de FBI handelde de vrouw niet alleen. Peking beschouwt Taiwan als onderdeel van China en wil het eiland inlijven. Taiwan ziet zichzelf als onafhankelijk. In Tanzania heeft een klein vliegtuig gisteren moeten landen zonder landingsgestel, want bij het opstijgen kwam het vliegtuig in botsing met een zebra. Het dier overleefde het niet. Het landingsgestel kon daarna niet meer worden uitgeklapt en het vliegtuig moest een buiklanding maken. Alle inzittenden bleven ongedeerd. Het weer vanavond op veel plekken helder, alleen in het noorden wat meer wolken. Vannacht op grote schaal mist en 8 tot 12 graden. Morgen wolken en zon met in het noorden een enkele bui. En opnieuw zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
2: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Met nu Goud van Oud. De beste Goud van Ouds. Presentatie Bart Vlooswijk.

alweer. Welkom. Tweede uur van Goud van Oud. Ook voor volgende week een maand natuurlijk. Een tweede uur. Met een prachtig zonnetje erbij. Dat kan je niet missen. Hè? We hebben de 60's en we gaan draaien. En daar gaan we lekker mee door. En we beginnen met de Buffalons. Springfield. Het voor wat of mijn woord.

I'm a Man, de Spence Davis Groep, speciaal voor Keesje Peek. De volgende die we gaan draaien is een plaatje van de Cats met The Time of Winning.

In de spelletje Cree a Cree What Revival. De volgende die we gaan draaien is van Dusty Springfield met The Summer Is Over.

Freedom on my mind. De Easy Boys. Prachtig nummertje ook weer. De volgende die we gaan draaien is van de Walkers. En The Son of the Gonin, The Sine of Amora. Ja, Animora. Hier komt die.

Son of Silent, was van Simon Garfunkel. De volgende die we gaan doen, dat is van de Smellfeestjes en is Solier. Solier, Joostijk.

Hebben we recht of de Honeycombs, prachtig nummertje ook weer. De volgende die we gaan doen is van Jimi Hendrix met Along of the Wacht, de Wacht Tower.

White Ribbon, en dat was van Jeffrey Airport. De volgende die we gaan draaien is van Kanye West met de Expert Fund of the Tenga Opera. Nou, hier komt hij dan.

California Dream. En die waren van de mama en de papa's. We gaan er nog eentje draaien en dan is het afgelopen. En dan gaat Kees overnemen met de raadvergadering. Dus er is geen blues. En ander Kees hier mag ook thuis blijven. Dus ik zou zeggen, ik heb het met veel plezier gedaan. En ik hoop ook dat u ervan genoten hebt. Ik zou zeggen, tot de volgende keer maar weer.

Voorafgaande aan deze vergadering, waarin wij samenkomen om de belangen van de gemeente Montfoort en haar inwoners te dienen, spreken wij de hoop uit dat onze arbeid vrucht zal dragen. Mogen wij kracht en inspiratie putten uit onze geloofs- en levensovertuiging met een juiste waardering voor elkaars mening.

Welkom allemaal op deze raadsvergadering van 5 oktober. Welkom ook aan het publiek. Mag ik u vragen uw telefoons op stil te zetten? Dan wil

0: ik vragen aan het college of er mededelingen zijn uit het college. Wethouder Pennaerts, gaat uw gang.
1: Dank u wel, voorzitter. Ik wil eigenlijk iets vertellen over de vaart, de voortgang van het project De Vaart. Wellicht dat heeft allemaal uw belangstelling. Deze zomer hebben we de eerste stapjes gezet naar een haalbaar dorpshuis. Er is met een groep betrokken en actieve inwoners verzocht om zich te buigen over een exploitatieplan. Daarin zitten onder andere de coördinatoren van De Vaart, diverse leden van SBML. En een en ander baseren op het vertrouwen in de toekomst en we kijken er realistisch naar. Ondertussen is de projectleider en de architect creatief aan het puzzelen om binnen de begrotingsvoorwaarden te komen met het ontwerp. En medio november moet een en ander helder zijn hoe we deze twee sporen aan elkaar matchen. Op het moment dat er tussentijds nog nieuws is, dan laat ik weer van me horen. Tot zover.
0: Dank u wel. Wethouder Van Wikselaar heeft ook een mededeling.
2: Ja, dank u voorzitter. In het kader van de windenergie, een niet onbekend agendaonderwerp van deze avond. We hebben vandaag een brief gekregen van het bestuur van landgoed Linschoten. Dat zij met andere grondeigenaren besloten hebben om niet mee te werken aan de windontwikkeling aan de Papekopse kant. Noem ik het maar even, dus gebied 8 voor u voor in het dossier. Dat wilde ik graag even meedelen. Wat het betekent is even afwachten. De provincie is dit vrijdag zie je bekend van geworden. Dus die zal zijn of haar positie bepalen en kijken wat hier eventueel vervolgstappen zijn. Dank voorzitter.
0: Dank u wel. Zijn er uit de raad nog mededelingen? Heer Timmerarends.
3: Ja, dank u wel. Nou, zoals jullie vernomen hebben, heb ik het verdrietige feit dat mijn schoonmoeder is overleden. En ik wil iedereen heel hartelijk bedanken via deze weg voor het medeleven dat ik heb gekregen van jullie. Dat wordt enorm gewaardeerd.
0: Dank u wel. Vanuit mijn rol als voorzitter bij deze nogmaals gecondoleerd. Veel sterkte voor u en uw familie. En blij dat alles in goede orde bij u ook is ontvangen. Een brief om u te condoleren. Mijn tweede mededeling is dat we vandaag voor de eerste keer gaan stemmen met onze pasjes. Digitaal stemmen. We gaan natuurlijk vanuit dat dat allemaal werkt. Maar wij gaan dadelijk wel proefstemmen, zodat we niet bij de echte agendapunten helemaal in de knel komen. Maar ik ga wel nu toelichten hoe dat ongeveer in zijn werk gaat. U heeft allemaal uw pasje in uw apparaat zitten, dan werkt het ook. En op het moment dat ik zeg dat de stemming is geopend, dan heeft u twee keuzes. Dat is ja in het groen of nee in het rood. En dan kunt u uw keuze maken op het display. Ik zal dan ook aangeven wanneer de stemming is gesloten. Ik heb daar een tiental seconden zo voor in mijn hoofd. Maar dan geef ik u dat aan. En dan is ook de stemming definitief. Maar tot dat moment kunt u nog wel wisselen, mocht u toch denken, ik heb de verkeerde ingetoetst. Doe dat niet te vaak, want als die gesloten is, dan staat het wel op het scherm. Meneer Van Rooyen.
4: Mocht het zijn als iemand niet gestemd heeft in die 10 seconden?
0: Nou, aangezien het onze eerste oefenavond is, zal ik wel even de checkvraag stellen of iedereen heeft gestemd. Dan kunnen we ook echt met z'n allen gewoon een vergadering oefenen. Ja. Goed, dan gaan we naar punt 2, het vaststellen van de agenda. Heeft iemand nog aanvullingen op de agenda? Heer Vink.
5: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zou over het onderwerp windenergie het volgende willen voorstellen. Even naar aanleiding van het feit ter toelichting voor in ieder hier. Wij hebben in de afgelopen weken zijn wij overladen met heel veel informatie. We merken dat het onderwerp windenergie in de samenleving enorm leeft. Het raakt mensen, men is ermee bezig. En er komen continu vragen op ons af van allerlei kanten. We merken ook dat heel veel vragen ongelooflijk juridisch, technisch inhoudelijk, bestuurlijk heel complex zijn. We hebben het college gevraagd ook met een aantal amendementen met toelichtingen te komen en antwoorden te komen. En we merken gewoon dat het zo complex is en dat er zoveel over te doen is, dat we heel zorgvuldig willen zijn in het terugkrijgen van de ambtenaren en van de deskundigen van reacties op die antwoorden, zodat we de inbreng van inwoners heel goed kunnen wegen in het definitieve besluit. Ik merk dat het zo complex is dat de tijd iets te kort is. Dus ik zou eigenlijk willen voorstellen om dit agendapunt nu van de agenda te halen, maar op 26 september een extra vergadering uit te schrijven. Ja, 26 oktober een extra vergadering uit te schrijven, zodat we in rust en gefundeerd de antwoorden ook kunnen krijgen. En dat we ook recht kunnen doen aan alle inbreng die de afgelopen tijd door inwoners en andere belanghebbenden is gedaan. En voor de helderheid wil ik daarbij dan ook even aangeven over welke thema's het gaat waarover wij benaderd zijn en waarop we nog graag goed in discussie willen met elkaar en met het college. Dat zijn, even kijken of ik het goede heb, het lijstje. Ja, het gaat over de norm voor laagfrequent geluid en de haalbaarheid van nadere randvoorwaarden ten aanzien van het maximaal momentaan geluid. Meetmethode en gemotiveerde afwijking van akoestisch onderzoek. B. Het gaat over aanvullende maximale handhavingsnormen, de haalbaarheid aanvullende normen voor laagfrequent geluid, meetrekenmethodiek en onafhankelijk onderzoek te kunnen vaststellen. Het gaat over het daadwerkelijk meten, langdurig meting en dana-analyse in het geval dat er klachten binnenkomen. Het gaat daarnaast ook over de maximale afstand tot iedere woning. In het kader staat nu 600 meter. We zijn nog steeds benieuwd naar de effecten van 750 meter en wij horen dat dat ook leeft in de samenleving. En dat gaat ook over hele specifieke medische situaties waarin we eigenlijk een soort haalbaarheid van hardheidsclausule zouden willen zien. Dat je gefundeerd met een medisch attest of wat dan ook nog aanvullende maatregelen zou kunnen opleggen. En dat zijn allemaal punten die zo ingewikkeld zijn, zowel juridisch, inhoudelijk als bestuurlijk. Terwijl wij weten dat de provincie, die de regie aan ons zou willen overdragen, als we te lang uitstellen, dat de provincie ons in de nek hijgt en zegt van ja, dan pakken wij het van jullie over. En dat is iets, en ik meen te kunnen constateren dat het bij heel veel, ik heb gesprekken gehad met verschillende fracties, dat bij heel veel fracties gewoon leeft, dat wij de regie niet kwijt willen. Want het toetsingskader wat we hier nu voor hebben liggen is een tikkie strenger dan Woerden. Woerden is een tikkie strenger dan het provinciale kader. Als wij de provincie de gelegenheid geven om te zeggen van jullie voldoen niet aan onze wens om te komen met hom of kuit, dan zijn we dat allemaal kwijt en dat wil ik onze inwoners niet aandoen. Dus mijn voorstel is kort en goed. Kunnen andere fracties ermee instemmen als wij het college vragen en de griffier vragen om op 26 oktober een extra raadsvergadering uit te schrijven over het thema windenergie. Tot zover.
0: Dank u wel. Anderen nog? Eer voorbij.
6: Ja, dank u wel mevrouw de voorzitter. Ja, volgens mij vroeg de heer Vink ook om een reactie van de verschillende fracties. Nou, het gevoel dat de heer Vink heeft beschreven, dat deel ik. Ja, wij hebben ook de afgelopen weken ons ingelezen in heel veel technische zaken rondom windmolens, geluid enzovoort. En vinden ook dat wij nog niet afdoende antwoorden hebben gekregen om goed gefundeerd een besluit te nemen. Dus wij zullen dit voorstel om het van de agenda nu af te halen en om over 3 weken te bespreken, zullen wij steunen. En inderdaad graag wetenschappelijk onderbouwde antwoorden op de genoemde vragen eigenlijk. En ik wil graag de wethouder ook horen van ja, hij heeft natuurlijk meerdere keren aangezegd gezegd dat hij, allerlei geluiden krijgt van het provinciehuis dat we moeten opschieten. In hoeverre is dan het risico dat daar wordt gezegd van dit duurt ons te lang, mond voor het vette pech, wij gaan het doen. Dus daar zou ik heel graag antwoord op willen hebben. Dank u wel.
0: Meneer Verkijk.
7: Ja, dank u wel mevrouw de voorzitter. Het voorstel van de heer Vink steun ik. Ik heb ook al aangekondigd vandaag dat ik een voorstel zou doen om het van de agenda af te voeren. Heb ik aan alle raadsleden toegestuurd ter informatie. En met name als reden dat je dat de inwoners niet kunt aandoen. En dat er zo enorm veel onduidelijkheden zijn dat het niet redelijk is om op deze manier te beslissen over een dusdanig belangrijk iets voor de inwoners. Dus steun ik dit voorstel.
0: Dank u wel, de heer Kok.
1: Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, de ChristenUnie kan dit voorstel ook steunen. Er liggen nog veel dingen open waar wij graag wat klaarheid in willen, wat duidelijkheid.
0: We gaan wel overigens dadelijk gewoon officieel stemmen, hè? Maar gaat u gaan, de heer Van den Berg.
8: Ja, ik sluit me graag ook aan bij de vraag die de heer Verwij heeft. Dat is ook een vraag die we als SGP hebben. Dat als we dit doen, dat dat niet mag betekenen dat we helemaal niet meer gaan toekomen aan het bespreken. Omdat de provincie dan de teugels aantrekt.
0: Dan vraag ik namens het college de heer Van Wikselaar voor korte toelichting wat de provincie hier mogelijk van vindt.
2: Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, het is een ongelooflijk ingewikkeld onderwerp. Dat merk je als wethouder zelf ook. Er speelt zo ontzettend veel. Dus er zijn vanmiddag om 5:00 nog weer een drietal amendementen binnengekomen waar je ook wil zeggen, jongens, hier moet er gewoon een gefundeerd antwoord op komen, wat juridisch sluitend is. En dan heb je gewoon de tijd niet meer om voor 8:00 vanavond dat allemaal op orde te brengen. Dus ik ben blij met het voorstel. We hebben ook even contact met de provincie gehad van, dit is er echt aan de hand. Er komt dan wel over 3 weken een besluit. En daarvan heeft de provincie gezegd, daar kunnen we mee leven. Dus wat dat betreft een positief advies om deze stap te zetten.
0: Dank u wel. Meneer Agort.
9: Dank u wel, voorzitter. D66 is absoluut niet tegen het opwekken van duurzame energie. En vandaar eigenlijk dat ik zelf sinds de oprichting al bestuurslid ben van de coöperatie Iedereen. En deze coöperatie is ook betrokken bij het consortium dat de windmolens onderzoekt.
4: Mevrouw de voorzitter.
9: Dus vandaar dat ik mij onthoud van...
0: Interruptie, heer Van
4: Wijk. Oh ja, nou ja, met deze mededeling van D66 is voor windenergie, dat lijkt mij eerder opwekking. Een politiek statement meteen, dus ik zal dus willen vragen.
9: Voor duurzame opwekking zei ik, verder geen niks.
0: Volgens mij ging meneer Gagort midden in zijn zin zeggen, u was midden in de zin.
9: Dus vandaar dat ik mij onthoud van stemming.
0: Precies, dus. Hij onthoudt zich van stemming.
4: Nee, dat klopt, maar ik had willen vragen om dan ook de eerste zin niet mede te delen, omdat dat toch een politiek statement is.
0: Helder. Dank u wel. Goed, dan gaan wij nu over tot stemmen. Als u instemt met het verzoek om agenda punt 12 niet te behandelen, maar over 3 weken pas, dan mag u op ja, op groen drukken. En als u het wel wil behandelen vanavond, dan stemt u niet in en dan mag u op nee, rood drukken. U mag gaan stemmen.
10: Dat is al klaar.
11: Nou, je hebt er 14 binnen.
0: Ik heb er 14 binnen. Het gaat supersnel. Nog voor ik op mijn scherm kan kijken, heeft u het agendapunt verdaagd naar 26 oktober. Aangezien wij volgens mij een hoop publiek hebben voor dit punt, wou ik even kort schorsen, zodat onze inwoners deze vergadering kunnen verlaten.
12: Voorzitter.
0: De heer Tim Arendt.
12: Hoe weten de mensen nu op het publiek wie er voor en wie er tegen stemt?
0: Iedereen heeft voorgestemd.
12: Ja, maar anders.
0: Oh, het komt op het scherm. Oh, was dat nog niet op het scherm te zien? Je kunt het zien. Dank u wel.
10: Je was te traag. Ja, dat is het, ja. Oh, is het snelheid. Oh, dat is het.
11: Ja, ik was de eerste.
0: Er vallen geen punten mee te scoren.

0: naar de opening de vergadering. We gaan nog één keer proefstemmen en het gaat over het vaststellen van de agenda zelf. Dus ik vraag u nog een keer, kunt u nu instemmen met de agenda? Dan mag u groen intoetsen. Dit gaat super snel. En nu zijn het er 15 en dat komt dan als het goed is ook op het scherm. En dan kun je zien dat iedereen heeft ingestemd.
1: Je wordt echt snel hoor.
0: Agenda vaststelt, ik zal hem vasthameren. Dan punt 3, het vragenhalf uur. Er zijn twee onderwerpen aangediend en ik wil graag beginnen bij de heer Verwij met vragen over de bleekfase 1. Gaat uw gang.
2: Ja, dank u wel mevrouw de voorzitter. We hebben afgelopen week heugelijk nieuws gekregen, namelijk dat de toewijzing van de bleekfase 1a of Valkenweide fase 1a is gebeurd. En nou weet ik toevallig dat de wethouder en het CDA een gezamenlijke passie hebben, namelijk bouwen voor Montfoorters en Linschotenaren. En nou ben ik natuurlijk reuze benieuwd of dat ook een beetje gelukt is, dat bouwen voor Montfoorters en Linschotenaren. Oftewel, hoeveel inwoners van onze eigen gemeente hebben deze woningen toegewezen gekregen? Dat is mijn prangende vraag.
0: Namens het college wethouder Pennert.
3: Nou, dank u wel voor deze vraag, heer Verwij. Klopt, we delen diezelfde passie en ik zag de vraag voorbij komen en toen zag ik Montfoorters en Linschotenaren. Ik denk, goh, de echo klinkt gewoon door in de vraag van de afgelopen 4 jaar. Ik kan u daar wel een soort van antwoord op geven. De voortgang van de verkoop die is openbaar te volgen via de projectwebsite. En op dit moment staan alle woningen in optie. Dus iedereen die zeg maar in contact is geweest met de ontwikkelaar en die heeft al dan niet een optie aangevinkt. Dat betekent niet automatisch dat je ook daadwerkelijk een woning hebt gekocht. Kandidaten die kunnen ook nog afzien van de koop. In dat geval wordt de woning dan aangeboden aan de eerstvolgende kandidaat op basis van de eerder vastgestelde rangorde. En wanneer er dan voor een bepaalde woning helemaal geen kandidaten beschikbaar zijn, wordt die opnieuw te koop aangeboden. Nou, dat zal met de intekeningen zal in Montfoort niet zo gauw gebeuren. Het is op dit moment daarom ook nog niet definitief bekend wie uiteindelijk de kopers van de woningen zijn. Op basis van de huidige stand van zaken is de verwachting dat alle woningen voor de jaarwisseling definitief verkocht zijn. Zodra dat afgerond is en we de definitieve informatie beschikbaar hebben, dan zullen we u informeren middels een raadsinformatiebrief. En ik hoop dat dit voldoende beantwoord is. En we gaan er gewoon voor, hè? Montfoorters en Linschotenaren.
0: Ik zie u instemmend knikken. Dan de heer Agoort over het vuurwerkverbod.
4: Dank u wel, voorzitter. Op 24/9 stond er een artikel in het Algemeen Dagblad met als kop dat Montfoort geen ontheffing verleent voor vuurwerk tijdens de jaarwisseling. Nou, dat maaide al wat gras voor onze voeten weg, want we hadden het eigenlijk al vragen over willen stellen. Het was een duidelijk artikel, maar alsnog toch een paar vragen. Waarom is er niet eerder een besluit genomen en gekeken hoe en of er een alternatief mogelijk was voor de inwoners? En is er genoeg handhaving om op te treden? Of gaat er gedoogd worden? Zeker gezien het feit dat er in omringende landen nog vuurwerk te koop is. En wanneer gaat er begonnen worden met de plannen voor volgend jaar oud en nieuw? Dank u.
0: Dank u voor uw vragen. Ik hoop dat u ook in goede orde de raadsinformatiebrief hierover heeft ontvangen. Dit is het eerste jaar dat er een vuurwerkverbod is met ontheffingsmogelijkheden voor af te geven door burgemeesters. Dat is in Den Haag zo besloten en die wet is eigenlijk pas ingegaan 1 augustus van dit jaar. En heeft heel veel vragen opgeroepen bij zowel het Openbaar Ministerie, de politie, als de burgemeesters zelf. Die dit heel ingewikkeld vonden om op zo'n korte termijn goed beleid te maken over de mogelijkheid tot ontheffing of toekomstbestendig oud en nieuw voor in de toekomst. Dat burgemeesters in ieder geval in de provincie Utrecht, maar ook ons gebied is wat groter, bestrijkt ook Gooi-en-Vechtstreek en Flevoland, hebben besloten collectief geen ontheffingsmogelijkheid toe te staan voor dit jaar en daar een beleidsregel op te maken. Dit grotendeels vanwege de korte tijd om goed beleid te kunnen maken met raad en participatie met inwoners, dan wel initiatiefnemers voor zo'n ontheffingsmogelijkheid. Maar ook omdat het heel moeilijk te handhaven is. Sowieso is handhaving een probleem. De politie heeft eigenlijk het idee opgevat om niet te gedogen, maar te handhaven. Maar eerlijkheidshalve moet zeggen dat de capaciteit heel ingewikkeld is om overal in te zetten en ook daadwerkelijk overal te handhaven. Want je moet zich voorstellen, al het consumentenvuurwerk is nu eenmaal verboden. Dus je zou iedereen die iets afsteekt een boete kunnen geven. Dus dat wordt heel ingewikkeld. Ik denk ook dat we dit jaar moeten zien, maar ook de komende jaren nog als overgangsjaren, om te komen tot een echt werkbare situatie en zo min mogelijk vuurwerk. Maar we willen het wel goed doen voor onze gemeente. Daarom willen we ook beleid gaan maken, initiatiefnemers betrekken. En dat willen we eigenlijk doen na Oud en Nieuw, zodat we ook kunnen zien hoe dit Oud en Nieuw verloopt. En er dan goede keuzes op te maken wat we doen. Of dat nou in de ontheffingssfeer zit of anders, dat moeten we met elkaar bezien. Wat past het beste bij ons? Er is altijd wel de mogelijkheid voor professionele vuurwerkshows. Die bestaat en daar moet je een vergunning voor aanvragen bij de provincie. Dus die staat gewoon. En als onze inwoners op een alternatieve manier nu al een mooi Oud en Nieuw neer weten te zetten zonder vuurwerk, dan kan dat natuurlijk altijd.

0: gaan we naar punt 4. Het vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 6 juli van dit jaar. Heeft nog iemand opmerkingen over deze besluitenlijst? Dan stellen we die vast. Dan gaan we naar punt 5. Mededelingen uit de gemeenschappelijke regelingen. Zijn er vanuit de raad mededelingen over gemeenschappelijke regelingen? Nee. Vanuit het college. Ik zie wethouder Pennaerts. Aan u het woord.
1: Dank u wel, voorzitter. Het betreft ver en werk. Vanuit het college hebben we de ambitie om flink in te zetten op de samenwerking tussen de domeinen economie en samenleving. Daarbij kijken we vooral naar de kansen om cliënten van ver en werk aan een passende baan te helpen bij ondernemers in Montfoort. Deze zomer hebben we daarvoor de eerste aanzet gegeven. Deze week staan vervolggesprekken gepland om dit initiatief verder handen en voeten te geven. Zo willen we samen met ver en werk en onze lokale ondernemers meer kansen creëren voor de inwoners om een stap te zetten naar werk. Dit was hem.
0: Dank u wel. Dan gaan we naar punt 6. Ingekomen stukken, schriftelijke mededelingen. Zijn hier nog aanvullingen op? Ja, Andriessen, aan u het woord.
2: Ja, voorzitter, dank u wel. Ik had het ook al even aangekondigd over de mail. 2 voorstellen voor verschuiving op deze lijst. Wij zouden graag de brief van de maag, darm en lever, het maag, darm en leverfonds van 14 september van categorie A naar categorie B verplaatsen. En meer specifiek dan ook graag zien dat die brief wordt betrokken bij het opstellen van de lokale inclusieagenda. Die naar wij hopen en verwachten aanstaande is. En het tweede verzoek is om de brief van Volt Zeist van 15 september van categorie B naar categorie A te verplaatsen.
0: Dank u wel. Dan worden die punten voorgelegd aan de agendacommissie. En dan gaan wij... Oh, die worden gerubriceerd. Opnieuw gerubriceerd. Excuus. Ze worden opnieuw gerubriceerd. Zijn er nog vragen bij punt 7? Naar aanleiding van de behandeling van ingediende vragen. Heer Andriessen.
2: Ja, die zijn er ook. Wij hebben als fractie een tijdje geleden vragen gesteld over de Lyme deelfietsen. 8 gemeenten in onze regio, waaronder Utrecht en Nieuwegein en Woerden, doen mee in dat project. En onze fractie denkt dat die deelfietsen een mooie aanvulling zouden zijn op andere vormen van mobiliteit, zoals de auto, het openbaar vervoer. Daarom hebben we die vraag ook gesteld. En uit de antwoorden blijkt dat we in 2024 als gemeente, als ik het goed heb gelezen, op ambtelijk niveau hebben besloten om niet mee te draaien in dit project. En in de concessie die is gestart. Dat is natuurlijk helder. Dus je kan niet, ook al zouden we dat misschien wel willen, wij als fractie in ieder geval wel halverwege die concessie ineens nog aanhaken. Maar het zit ons wel een beetje dwars. Want je kan nu als inwoner een Lyme-fiets pakken vanaf station Woerden en proberen richting Linschoten te fietsen. Maar dan houdt het ding ermee op als je de grens overgaat. Of in ieder geval, je kan hem niet parkeren in Linschoten. En idem vanaf de Meren naar Montfoort. Dus daar hebben we toch wel een beetje, dat vinden we toch wel jammer. En ik zie de wethouder die in de Meren woont, dat hij dat ook heel jammer vindt.
3: Had hij willen doen.
2: Ja, het is toch fijn zo'n elektrische fiets. Maar goed, we begrijpen dat je niet tussentijds die concessie kan openbreken. Maar ondertussen hebben we wel ook negatieve effecten van die fietsen. Want ze staan regelmatig in de openbare ruimte. Vooral hier op het Kasteelplein bij de bushalte. Van het weekend stond er zelfs eentje op het bushokje, zag ik, uit baldadigheid. Dus kennelijk nemen mensen de boete die je dan krijgt als je dat ding toch hier stalt voor lief. Of misschien krijg je wel geen boete, eigenlijk geen idee. Die fietsen staan er soms best wel een aantal dagen. Dus we hebben wel de lasten, maar niet de baten, is eigenlijk de conclusie. Dus onze vraag aan de wethouder, de vervolgvraag op de schriftelijke vragen, is of hij in gesprek wil gaan met Lyme of Uber, of wie het ook uitbaat, om ervoor te zorgen dat hun deelfietsen niet meer in onze gemeente worden achtergelaten. Dan wel om af te spreken dat als dat dan toch gebeurt, dat ze snel worden opgehaald of opgeruimd. En... als de wethouder dat nou zou kunnen toezeggen, misschien dat hij dat dan in dat gesprek misschien toch ook nog eens zou kunnen kijken of hij toch niet ergens een gaatje ziet. Of wij op een andere manier zouden kunnen aanhaken bij dat project. Misschien wel met een eigen concessie.
0: Dank u wel. We vragen het de wethouder. Wethouder De Pachter.
4: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, u heeft inderdaad die vraag gesteld en we hebben daar inderdaad antwoord op gegeven, zoals ik net aangaf. En u vraagt ons nu om, om wat meer ook te doen aan die fietsen die hier toch tevoorschijn komen. Ja, en dan zou ik toch willen aangeven dat we dat natuurlijk bij Lijm kunnen aangeven. Maar ik zou willen voorkomen dat we als gemeente middelen in gaan zetten om die fietsen te verwijderen. Want het is verantwoordelijkheid van dit bedrijf om die te komen ophalen. En dat is ook wat zij moeten doen. En overigens is het gelukkig dus ook zo, als je je fiets hier parkeert, dan krijg je eerst een waarschuwing. Als je dat nog een keer doet, krijg je een boete. En als je het nog een keer doet, kan je account worden opgeschort. Dus als mensen dat herhaaldelijk doen, hun fietsen hier neerzetten, dan kunnen ze die deelfiets ook niet meer gebruiken. Dat is gewoon het beleid van Lyme, wat ook voor alle gemeenten geldt die wel meedoen. En dat geldt dus ook voor hier, want wij zijn ook een rood gebied, zoals het heet, een gebied waar je niet mag parkeren. Dus als mensen die fiets hier parkeren, is dat duidelijk niet de bedoeling. En ja, dan moet Lyme zo snel mogelijk komen ophalen. En dat is ook de boodschap die wij aan hun zullen overbrengen.
0: Leidt dat tot vervolgvragen, de heer Andriessen?
2: Ja, nee, ik begrijp dat de wethouder die boodschap gaat overbrengen. Dat klinkt nog niet echt als een gesprek. Dat klinkt meer als zenden. Is hij bereid om een gesprek te voeren met die organisatie over deze problematiek, maar dus ook... ook omdat het denk ik handig is dat als je dan toch een gesprek voert hierover, dat je dan misschien toch nog eens kan polsen of het niet een idee zou zijn of wij als gemeente op een of andere manier, anders dan bij die bestaande concessie, die fietsen hier wel zouden kunnen krijgen.
4: Nou, voorzitter, op dat laatste punt, we hebben dus in het kader van die vragen hebben we navraag gedaan, ook bij de concessiepartners, zeg maar die partij die wel concessie hebben gedaan, ook bij de provincie, of wij nog kunnen aanhaken. Dat is gewoon niet mogelijk. En ik zou niet willen voorstellen dat we als gemeente een apart contract gaan afsluiten. Dat ga ik niet doen. We hebben gewoon te wachten tot 2029, tot het open is gesteld. En daar zullen we helaas bij op moeten wachten. En tot die tijd zullen we aangeven bij Lyme dat die fietsen moeten worden verwijderd.
0: De heer Andriessen.
2: Ja, voorzitter, dank u wel. En de wethouder ook bedankt voor dit heldere antwoord, wat nog niet heel erg tot tevredenheid stemt, maar het is wel helder. We gaan daar zelf ook nog eens even op behoeden.
0: Dan gaan wij naar de hamerstukken. Hamerstuk 8. Dat is mevrouw A.M.E. van den Herik aan te wijzen als plaatsvervangend griffier van gemeente Montfoort. Ik kijk even rond, dat is een hamerstuk. Dan gaan wij dat doen. En dan gaan wij over tot de eet en wil ik mevrouw van den Herik vragen om hiervoor plaats te nemen. En verzoek ik u allen te gaan staan. Ja, dank u. Ik neem de eet af op uw verzoek. En zodra ik klaar ben, dan kijk ik u aan en dan mag u twee vingers opsteken. En u kent uw tekst, volgens mij. Ik zweer dat ik de grondwet en de overige wetten van het Koninkrijk zal respecteren en handhaven. Ik zweer dat ik mijn plicht als raadsadviseur met trouw, nauwgezetheid en onpartijdigheid zal vervullen en dat ik de belangen van de gemeente en haar burgers naar beste vermogen zal dienen. Ik zweer dat ik zaken die mij uit hoofden van mijn functie vertrouwelijk ter kennis komen of waarvan ik het vertrouwelijke karakter moet inzien, geheim zal houden voor anderen dan die personen aan wie ik ambtshalve tot mededeling verplicht ben. Ik zweer dat ik mij zal gedragen zoals een goed raadsadviseur betaamt, dat ik zorgvuldig, onkreukbaar en betrouwbaar zal zijn en dat ik niets zal doen dat het aanzien van de gemeente of het ambt zal schaden. Mevrouw van Herik. Van harte gefeliciteerd. Ik schors kort de vergadering zodat wij mevrouw van der Heer kunnen feliciteren.

0: dames en heren, ik heropen de vergadering. En we gaan verder naar hamerstuk punt 9, de raadsvoorstel jaarplanning 2027. Iemand nog stemverklaring? Nee? Dan is die vastgesteld. Dan punt 10, raadsvoorstel omzet de bedrijfswoning naar plattelandswoning. De Kattenbroekerdijk 21. Ook een hamerstuk. En het laatste hamerstuk, punt 11, raadsvoorstel algemeen bestuur van de GR. Met als punt wethouder jeugd Wim van Wikselaar en de wethouder WMO Paul Penarts per 1 januari 2027 aan te wezen als leden van het algemeen bestuur van de GR Sociaal Domein Utrecht-West. En wethouder Marijn de Pachter aan te wijzen als een plaatsvervanger. We hebben alle wethouders betrokken. Al dus besloten. Punt 12 is van de agenda. Dan gaan wij naar punt 13, bespreekpunt. Het raadsvoorstel, verklaring van geen bedenkingen, omgevingsvergunning, buitenplans afwijken van het perceel Willeskop 90A te Montfoort. Wenst iemand daarover het woord? De heer Hoogstraat, gaat u gaan.
1: Ja, dank u wel, voorzitter. Wij hebben deze zaak natuurlijk in de commissie besproken. En we hebben daar een aantal opmerkingen gemaakt over het plan als zodanig. En we hebben daar ook een aantal technische vragen over gesteld. En nou was het helaas, dat is een kwestie van, ja, hoe komt het uit met de beantwoording van de vragen. Wij kregen de antwoorden van de vragen op de dag dat de commissievergadering plaatsvond. Wij konden eigenlijk niet meer goed overleggen en de zaak nader beschouwen. En nu we dat wel hebben gedaan, komen we tot de conclusie dat het een goede zaak is dat deze droogschuur behouden blijft. Dat de initiatiefnemer daar de nodige kosten in gaat steken om dat weer in oude glorie te herstellen. En wij hebben ook begrepen dat een verklaring van geen bedenkingen sowieso niet geweigerd zou kunnen worden op basis van planologische aspecten. Dus wij kunnen als VVD nu wel instemmen met de afgifte van de verklaring van geen bedenkingen. Alleen ik wil eigenlijk wel graag een toezegging van onze wethouder. Met het verzoek om met de initiatiefnemer, de heer Van Halenkamp, in contact te treden over een nadere uitwerking van de inrichting van het museum. Want dat staat ook in de stukken. En ook de openstelling daarvan. Daar zijn we eigenlijk zeer bij gebaat dat we als gemeenschap Montfoort nog eens ons licht op kunnen steken in een museum dat speciaal gaat over de fabricage van bakstenen, want dat was vroeger hier natuurlijk een hele belangrijke bron van inkomsten. En ja, dat zou ook een leuke project zijn voor scholen. Dus dat willen we graag weten van de wethouder of die toezegging wil doen om dat te bevorderen en ons daar ook over te rapporteren hoe dat dan is eigenlijk uitgepakt, dat gesprek. Daar wil ik het wel bij laten. Dus we zijn wel voor die verklaring van afgifte van de verklaring van geen bedenkingen. En dan wachten wij met bonzend hart op de toezegging van de wethouder. Dank u wel.
0: Dank u wel. Met z'n allen nog het woord, heer Verwij.
2: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, we hebben in de commissie al aangegeven dat wij voor het afgeven van deze verklaring zijn. En ik wil de heer Hoogstraat bedanken voor zijn betoog. En als docent kan ik alleen maar aansluiten bij de wens om natuurlijk een museum te openen met daarin een mooi educatief karakter. Dus dank voor de opmerking.
0: Dank u wel, de heer Verkuijk.
3: Ja, dank u wel, mevrouw de voorzitter. Wij hebben ook vanaf het begin aangegeven dat we hiervoor zijn. We vinden het heel fijn dat zoiets behouden kan blijven voor de toekomst. En wat ons betreft hoeft de gemeente niet te bepalen welke stenen in het museum komen. Ik denk dat dat prima aan een initiatiefnemer gelaten kan worden. Wat ons betreft mag hij dat zelf bepalen en niet de gemeente. Dank u
0: wel. Dank u wel, de heer Vink.
4: Ja, dank u wel, voorzitter. Dit onderwerp is vorige keer van de agenda gehaald, inderdaad om reden wat de heer Hoogstraat heeft toegelicht. Wij hadden daar een motie voor voorbereid die we lekker niet gaan indienen. Als we inderdaad ook van de wethouder de toezegging kunnen krijgen dat hij dat gesprek aangaat met de initiatiefnemer. En inmiddels hebben wij begrepen dat daar een zekere toezegging ligt van de initiatiefnemer aan Hugo Koterstein, Stichting Hugo Koterstein. die in de afgelopen weken intermediair is geweest met de initiatiefnemer. En we hebben begrepen dat de initiatiefnemer van zins is om in ieder geval 4 keer per maand een openbare activiteit te organiseren. En daarmee is wat ons betreft ook de publieke functie van zo'n museum. Het hoeft niet de openingstijden van het Rijksmuseum te hebben wat ons betreft. Maar het is voor de lokale gemeenschap is het wel degelijk een waardevolle aanvulling. Dus als de wethouder die toezegging inderdaad kan doen, dan houden we de motie gewoon lekker achter. Die nemen we niet in.
0: Anderen nog?
4: Overigens, nog even ter aanvulling. De motie was ook mede naam SGP voorbereid in de tijd, volgens mij. Ja.
0: De heer Van den Berg.
5: Dank u, voorzitter. Als SGP zijn wij ook voornemens om voor dit voorstel te stemmen. Dus we hebben geen bezwaar. En we vonden het ook goed om de afgelopen periode nog wat dieper in het dossier te duiken. Als raad hebben we ook een controlerende functie om te zien of alles goed verloopt. En dit waren ook afspraken die al meer dan 10 jaar oud waren. Dus ja, dat is dan niet altijd meer helemaal bekend bij elke fractie. En daarom is het goed om die taak ook serieus te nemen, om zorgvuldig te zijn. Dat mogen de inwoners ook van ons verwachten. Daarom heeft het wat langer geduurd. Maar nadat we alles hebben bekeken, ziet het er gewoon heel goed uit. Dan zijn we blij dat dit monument behouden kan worden voor de gemeente. En ook die openstelling sluit me ook aan bij de vragen van Hoogstraat en Vink. Op wat voor manier dat gestalte kan krijgen en wat de wethouder daarin kan betekenen. Want het zou ook mooi zijn als dat samen met andere maatschappelijke organisaties en vrijwilligers Montfort nog beter op de kaart kan zetten, omdat dit toch echt een heel typerend onderdeel is van onze historie.
0: Dank u wel. Anderen nog? Nee, dan kijk ik naar de wethouder. Wethouder De Pachter.
6: Ja, dank u wel, voorzitter. Fijn dat u deze woorden heeft uitgesproken en ook aangeeft dat het een goed plan is. Dat ben ik met u eens. De VVD vroeg om een toezegging om in gesprek te gaan over de inrichting en openstelling van het museum. Ik zeg er in ieder geval toe om over de openstelling van het museum in gesprek te gaan. En ik zit even te denken, ik wil het zo snel mogelijk doen, maar het is ook al vierde kwartaal net begonnen. Laat ik zeggen dat ik het eerste kwartaal van 27 dan bij u terugkom. En als het sneller is, dan is het sneller. Maar op die manier dat het gesprek aan gaat. Kijk, de inrichting vind ik even een ander verhaal, want dat, ja, volgens mij kent u de initiatiefnemer ook, die is gek op dit onderwerp, gek op stenen. En die heeft zelf een heel goed idee, denk ik, hoe dit museum wil inrichten. Dus ik zou willen pleiten dat we vooral het gesprek over gaan over openstelling en over het, wanneer is het terrein nou openbaar. En dat is volgens mij ook de wens die is, dat de steenfabriek ook openbaar toegankelijk is op een bepaald moment in de week en de maand. En inderdaad, Stichting Hugo Kootstein heeft de initiatiefnemer ook meegesproken en heeft inderdaad aangegeven dat hij ongeveer 4 keer per maand aan denkt om dat te doen. En ik wil dat gesprek zo snel mogelijk gaan doen. Ik was zelfs voornemens om straks, als u gestemd heeft, meteen even te bellen met de uitkomst. En dan kan ik meteen dat gesprek starten.
0: Ik zie instemmend geknik. Ja. Is er nog behoefte aan een tweede termijn? Nee. Unaniem bij deze. We moeten helaas niet digitaal stemmen, maar hebben wel een besluit. Dan schors ik korte vergadering omdat de heer Verkijk mij als voorzitter vervangt op de volgende 3 punten.

0: raadsleden en belangstellenden. De volgende twee voorstellen, drie voorstellen zelfs, zal ik het voorzitterschap overnemen omdat die onder de portefeuille van de burgemeester dan wel de voorzitter vallen. Raadsvoorstel, rekenkamer, onderzoek, communicatiebeleid. De raad wordt voorgesteld kennis hebbende van de rekenkamerrapport getiteld gemeentelijke communicatiebeleid. Luisteren, informeren, verbinden, de aanbeveling uit het rapport over te nemen. Het college de opdracht te geven aan de aanbevelingen van de rekenkamer te interpreteren. Implementeren, dank u wel. En er is ook aangekondigd een voorstel van het abonnement. Wie mag ik als eerste het woord geven? Kijk richting de indieners. Mevrouw Else Doren.
1: Ja, voorzitter, dank u wel. Nou, allereerst onze dank naar de Rekenkamer voor hun grondige onderzoek en hun advies aan de Raad. En zoals in de commissie ook al aangegeven, op het advies zelf valt weinig aan te merken en dat zien we heel graag overgenomen worden. Maar voordat we dat doen, vinden we het belangrijk dat er eerst een plan van aanpak gevormd wordt en dat er goed gekeken wordt wat de financiële onderbouwing is, zodat we daar eventueel nog keuzes in kunnen maken als dat aan de hand is. En daarom hebben we een amendement voorgesteld, samen met Progressief Akkoord, het CDA en Inwonersbelangen. En ik lees even alleen het voorgestelde besluit voor. Het voorgestelde besluit als volgt te wijzigen. Kennis genomen hebbende van het rekenkamerrapport getiteld gemeentelijk communicatiebeleid luisteren, informeren, verbinden. Het college de opdracht te geven om een plan van aanpak te maken, inclusief financiële onderbouwing, ter implementatie van de aanbevelingen van de Rekenkamer Montfort en dit plan van aanpak voor het einde van Q4 2026 aan de Raad voor te leggen. En daarmee mijn eerste termijn, dank u wel.
0: En ik neem aan dat het gelijk uw eerste termijn is, volledig. Dank u wel. Wie mag ik dan het woord geven, de heer Vink?
2: Ja, dank u wel, voorzitter. Uiteraard zijn wij zijn mede-indiener van het amendement wat de VVD zojuist heeft gepresenteerd. Dus dat verhaal neem ik gewoon volledig over en sta ik achter. Ik zou daar nog aan willen toevoegen dat Progressief Akkoord een motie wil indienen. En daar zijn VVD, CDA en Inwonersbelangen mede-indiener bij. En dat gaat over het koppelen van communicatie met participatie. Dat is een wat ingewikkeld onderwerp van wat is dan het verschil en hoe werkt dat? Heel simpel is het zo dat het college zegt van het raadsvoorstel aanbevelingen over te nemen. Maar het hele rekenkameronderzoek doet geen aanbeveling over participatie. Terwijl communicatie en participatie nauw met elkaar verbonden zijn. Sterker nog, in de reactie van het college op het rekenkameronderzoek zegt het college zelf ook op pagina 7 van het betreffende document. Door communicatie vanaf de start onderdeel te laten zijn van processen kunnen kansen op risico's tijdig worden gesignaleerd en kan meer proactief gestuurd worden op heldere doelstellingen, draagvlak en participatie. Hiermee wordt voorkomen dat communicatie voornamelijk reactief moet inspelen op ontwikkeling. De motie die ik wil indienen heeft als dictum verzoekt het college in het plan van aanpak voor het implementeren van de aanbevelingen van het onderzoeksrapport, inclusief de financiële onderbouwing en ook participatie in dit plan te verwerken. Ik weet dat er twee parallelle sporen op dit moment lopen. Het is juist, ik zie het juist als ondersteuning van de positie van het college om te zeggen laten we die vooral goed op elkaar afstemmen dat het plan van aanpak niet straks uit de pas loopt met wat er in het andere spoor de participatieverordening op dit moment uitgewerkt wordt. Tot zover mijn bijdrage in eerste termijn.
0: Dank u wel, meneer Vink. Wie kan ik het woord geven voor de eerste termijn? Mocht ik kijken rond. Mevrouw Verkoten.
3: Ja, dank u wel, voorzitter. Het CDA is mede-ondertekenaar van het amendement en de motie. En in het kader van helder communiceren zullen wij de bijdrage ook zeer kort houden. Wij vinden deze amendement en motie logisch, omdat je natuurlijk geen blanco cheque kan afgeven en het college daarmee ook bezwaard. En de participatie is natuurlijk ook van belang om dit te implementeren. Tot zover.
0: Dank u wel, mevrouw Verkoten. Kijk, de heer Kok.
4: Ja, dank u wel, voorzitter. In de commissie hebben we erover gesproken. Het is een goed onderzoek en goede aanbevelingen. Maar voordat je aan de slag gaat, moet er eerst een goed beleid zijn. En vandaar vinden we het amendement een heel goed punt. Omdat eerst met het communicatiebeleid aan de gang te gaan. En dan kan je pas goede invulling geven aan de communicatie.
0: Dank u wel. Hier mag je. Heer Burgers.
5: Dank u wel, voorzitter. Ook wij zijn mede indieners van dit amendement en de motie. Het college moet dit niet zien als een, het is meer een aanmoediging om het een beetje aan te passen. Ik moet er ook bij zeggen, bedankt nog voor de Rekenkamercommissie voor de heldere uitleg. Ik vond het zeer plezierig, alleen het is een beetje aan de krappe kant. Dat is wel jammer. Een van de twee mensen die kwam binnen op het moment dat wij eigenlijk naar buiten gingen, omdat we naar een andere vergadering moesten. Het was een beetje slordig, maar goed, dat kan gebeuren hier in Nederland met het verkeer. Maar de uitleg van de Rekenkamercommissie was op zichzelf al zeer verhelderend. Dank u wel.
0: Dank u wel, meneer Burgers. Meneer Raghoort.
6: Dank u wel, voorzitter. D66 steunt het amendement. Zeker gezien het feit dat tijdens de commissievergadering door ons aangegeven werd dat er een plan van aanpak gemaakt moest worden. De motie Jill ook steunen.
0: Dank u wel, meneer Raghoort. Kijk naar de SGP, de rest heb ik gehad. Nee, niet in de eerste termijn. Oké, wordt nee geschud. Dan wil ik de portefeuillehouder uitnodigen om een reactie te geven op het amendement en de motie. En verdere opmerkingen heb ik eigenlijk niet gehoord.
7: Dank u, voorzitter. Dank voor het amendement dat ondersteunt wat we graag zouden willen aanbieden aan de raad. Ik heb één verzoek eigenlijk. Dus om iets meer tijd te gunnen en van Q4 2026 Q1 2027 te maken. Om goed beslagen ten ijs te komen bij de bespreking van dit plan. En wat betreft de motie. De participatieverordening is natuurlijk vastgesteld. Daarin zitten inderdaad nog pilots die we moeten doen en de implementatie. Maar we zien ook de samenhang tussen communicatie en participatie. Die versterken elkaar natuurlijk en goede participatie kan niet zonder communicatie. Dus met enige lenigheid wil ik deze motie omarmen. Waarbij ik dan ook wil zorgen dat we geen vertraging oplopen in die pilots of het onnodig ingewikkeld maken, maar juist de kracht zoeken van het bundelen van de twee.
0: Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ik wil eigenlijk de eerste indiener en de indieners vragen om een reactie om een wat latere datum.
1: Ja, voorzitter, wat mij betreft akkoord om het 1 kwartaal op te schuiven. En ik kijk even naar de mede-indieners hoe zij dat zien.
0: Ik zie het overal geknik. Oh nee, de heer Vink, sorry.
2: En meteen ook in reactie op de motie. Dank voor de lenigheid van de portefeuillehouder. Inderdaad, voor wel voor amendement als voor de motie ben ik akkoord met even iets meer tijd als het maar goed gebeurt. En het is zeker niet de bedoeling dat participatietrajecten het communicatieplan van aanpak enorm moeten ophouden. Dat is niet de bedoeling van de motie.
0: Dan vraag ik even de griffier. Kan dat op deze manier?
8: Ja, ik heb hem gewijzigd.
0: Ja?
8: 27.
0: Oké. Dank u wel. Verder nog iemand voor de tweede termijn? Ja. Meneer Van den Berg.
9: Dank u wel. Ik wil graag reageren op het amendement. Daar staan we helemaal achter om die financiële onderbouwing te vragen. Dus een verbetering. Qua motie leek ons dat eigenlijk zo logisch. Om communicatie ook toe te passen in het participatiebeleid. Dat wij het eigenlijk niet anders dan verwacht hadden. Maar om het nog een keer op te schrijven kan ook geen kwaad. En ik ben blij dat dat ook op die manier opgepakt gaat worden. Dus we zullen dat steunen.
0: Dank u wel. Dan kunnen we verder, als er niemand meer is, over naar de stemming. En als ik het begrepen heb, Kan dat met unanimiteit? Maar het gaat eerst over het abonnement. Het abonnement, kan dat unaniem? Ja? Dan gaat het over het voorstel. Moet ik het? Oh, mijn het meubilair. Nou ja, dan is het toch gebruikt. Oké, dan gaan we even serieus over het voorstel. Ik denk niet dat ik het weer opnieuw op hoef te lezen. Iedereen kan ermee instemmen, met algemene stemmen. Dan gaan we naar de motie. Iemand nog een opmerking om tegen te zijn? Nee, algemene stemmen aanvaard. Als we dat altijd zo doen, gaat het lekker vlot. Vinden jullie niet? Mag je dat niet algemeen? Jawel, toch?

Voorstel 15, raadsvoorstel reorganisatie risicoprofiel, regionaal risicoprofiel 2027-2030. De raad wordt voorgesteld om in te stemmen met het regionaal risicoprofiel 2027-2030, RRP 27, en geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken. Alleen dat is het voorstel.

0: Maar er gebeurt nogal wat, ook met het klimaat. En dat betekent dat er van alles en nog wat moet gebeuren. Maar alleen deze, laat ik dan maar zeggen, indexering van het risicoprofiel wat er ligt, is niet voldoende. Het regionaal risicoprofiel is besproken in het raadsplatform Veiligheidsregio Utrecht, waar alle gemeenten in vertegenwoordigd zijn met hun vertegenwoordigers in de vorm van de raadsrapporteurs. En daar zijn toch een heleboel opmerkingen gemaakt en die kwamen er eigenlijk op neer van een indicatie van wat de risico's zijn is natuurlijk fantastisch, maar het gaat vooral om de uitwerking en slagkracht. En we hebben een fantastische presentatie gehad van de directeur van de Veiligheidsregio Utrecht, die heeft dat ook uitgelegd. Die komt eigenlijk tot de conclusie dat de Veiligheidsregio Utrecht niet voldoende capaciteit heeft om in alle risicosituaties adequaat op te treden. Dat er veel lokaal zal moeten gaan gebeuren om dat goed op te pakken. En daarom zijn de meeste gemeentelijke vertegenwoordigers, althans de raadsrapporteurs, van mening dat het bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht gevraagd moet worden om zo snel mogelijk te starten met de uitwerking van die risico's die dus nu geïnventariseerd zijn. En dat eigenlijk mee te nemen in de bestuursagenda voor 2027, daar de prioritering in aan te geven en ook aan de gemeente kenbaar te maken wat van hun wordt verwacht. Dat is eigenlijk min of meer in grote lijnen weergegeven in het amendement. Het amendement houdt eigenlijk in het intrekken, of althans in ieder geval het aanpassen van de reactie die het college voorstelt om geen zienswijze in te dienen, maar te vervangen door de brief die hierbij zit. En ik kan u geruststellend meedelen dat veel gemeenten onder Amersfoort, IJsselstein en Woerden, Oudewater, in soortgelijke bewoordingen hun advies of in ieder geval hun zienswijze richten aan het bestuur van de veiligheidsregio. En ik heb begrepen ook dat de directeur daar ook niet, laten we zeggen, afwijzend tegenover staat. Hij zegt ook, er moet ook een uitwerking komen, want met de uitwerking moet je aan de slag. Hier wil ik het eigenlijk bij laten, meneer de voorzitter, als eerste toelichting. Dank u wel.
1: Dank u wel. Ik zit de heer Miles.
2: Dank u wel, voorzitter. Wij zijn ook mede-indiener. Wij delen het verhaal van de heer Hoogstraten. Compliment ook voor zijn werk. Het spreekt voor zich, hè. Een concrete uitwerking. Ook inspelen op de lokale situatie van ons kleine Montfoort. En ook goed dat de heer Hoogstraat ook het stukje klimaat even heeft benoemd, want die risico's zijn er zeker.
1: Dank u wel. Wie mag ik het woord geven? Verder, de heer Van den Berg. Hè? Of niet? Oh, sorry. Ik dacht dat ik je vingers zag gaan, maar dank u wel. Bij deze. Is dat wil ik eigenlijk de voorzitter, nee, het is niet de portefeuillehouder, vragen om een reactie te geven op het voorstel.
3: Voorzitter, ik kan mij maar vinden en het college kan zich vinden in het voorliggende amendement. U heeft terecht een punt dat kleine gemeenten, maar ook grote gemeenten, heel veel werk zelf moeten doen als het gaat om risico's in de uitvoering. Daar zijn we ook achter de schermen heel druk mee bezig, maar dat moet ook uitgerold worden. We kunnen niet helemaal wachten op die bestuursagenda, maar het is ook natuurlijk aan de VRU om ons daarbij te helpen en dat in ieder geval op te schrijven, zodat voor ons ook heel duidelijk wordt wat we zelf moeten doen en wat bij de VRU belegd kan worden. Dus het lijkt me een heel waardevol amendement. Dank u wel daarvoor.
1: Dank u wel, portefeuillehouder. Wil iemand iets in de tweede termijn zeggen? Ja, meneer Van den Berg, of niet? Of is het alleen schijnbeweging?
4: Nee, u zit heel goed op te letten, voorzitter. Wij zijn ook blij met dit amendement en ook wat de portefeuillehouder erover heeft gezegd. We onderschrijven daar het belang van en daarom willen we ook heel graag daarin meestemmen.
1: De heer Kok.
5: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja. Over het amendement, we bedanken de opsteller ervoor, voor zijn bijdrage, want het wordt als waardevol ervaren. Dus dat kunnen we van harte ondersteunen.
6: Ja, dank u wel, voorzitter. Het CDA als mede-ondertekenaar

0: stemt hier natuurlijk ook mee in. En wij willen nogmaals onze dank overbrengen aan de opsteller en ook aan de raadsrapporteurs voor de vergunning.
1: Ik wil de voorzitter even, althans via de voorzitter wil ik de portefeuillehouder bedanken voor haar antwoord.
2: En dan moet ik eigenlijk tot de indiener bedanken voor zoveel werk wat hij eraan gedaan heeft. Goed, dan sluiten we hiermee af als niemand meer iets erover wil zeggen. En dan stel ik weer voor om het als hamerstuk, ik heb nou een plankje, dus het is slag in tafel meer kapot, om het abonnement in stemming te brengen. En is, kan iedereen ervoor zijn? Ja. Het voorstel, kan iedereen voor zijn? Zo, dat gaat nog veel sneller als digitaal stemmen. Oké. Wat zit hem op?
3: Het is zo jammer.
2: Het is zo jammer. Oh, je had het zo graag willen doen. Mooi proberen iemand tegen te krijgen. Ja, geen probleem. Even kijken hoor. Raadsvoorstel 16. Oprichting Stichting KCR2. De raad wordt voorgesteld om geen wensen en bedenking kenbaar te maken aan het algemeen bestuur van de veiligheidsregio Utrecht bij het voorgenomen besluit tot oprichting van de stichting Knooppunt Coördinatie Rijkse Regio's, te weten KCR2. De commissie heeft het besproken en er is eigenlijk voorgesteld om het als bespreekstuk door te sturen omdat er een abonnement zou komen. En ik wil eigenlijk weer als eerste het woord geven aan de VVD.
1: Dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, het gevaar om natuurlijk vervelend te worden, toch nog maar weer een nieuw abonnement op tafel geslingerd. Ja, dit agendapunt is ook aan de orde geweest in het raadsplatform voor de veiligheidsregio Utrecht. En daar zijn eigenlijk unaniem opmerkingen gemaakt van oké, met een oprichting van een stichting kunnen we uiteindelijk toch nog wel leven. Maar we hebben veel te weinig inzicht. Hoeveel mensen gaan daar in het bestuur zitten? Wie wordt daar de voorzitter van? Wat zijn de kosten? En een stichting is natuurlijk een rechtspersoon en die kan ook deelnemen aan het rechtsverkeer zoals dat in Nederland gewoond is en binnen het burgerlijk wetboek geregeld is.
2: Yes.
1: Maar wat ook Hoogstraat, belangrijk is...
2: Wilt u even in de microfoon?
1: Oh, dank u wel. Ja, ik wil wel dat iets harder roepen.
2: Dat is onduidelijk.
1: Oh, nou, dan gaan we misschien niet zo snel. Dan, dan ga ik even verder met mijn betoog. Komt er eigenlijk op neer dat wij te weinig inzicht hebben in de bevoegdheden die stichting gaat krijgen. Want dat is natuurlijk een rechtspersoon, naar burgerlijk recht gesproken. Ze kunnen dus personeel aannemen en zaken aanschaffen. Zonder dat wij precies zicht op hebben van wie gaat naar wat betalen. Het Rijk zou iets kunnen betalen uit de Rijksdoeluitkering. Maar het komt toch wel neer op de financiën van de veiligheidsregio's in Nederland. En toevallig zijn de financiers van die veiligheidsregio's de gemeenten. Dus ook Montfoort en andere gemeenten in het Utrechtse verzorgingsgebied. Eigenlijk willen wij een aantal beperkingen opleggen. Of in ieder geval toezicht inbouwen op die stichting die in oprichting is en dat wanneer er bepaalde rechtshandelingen plaatsvinden waarbij er financiële consequenties ontstaan voor de deelnemende gemeente, dan willen wij eigenlijk dat vooraf bespreken en niet achteraf geconfronteerd worden met een rekening. En dit gevoel leeft eigenlijk bij alle gemeenten en dat betekent ook dat in de meeste gemeenten, ik durf het bijna wel te zeggen, alle gemeenten een soortgelijk amendement in stelling wordt gewacht om in ieder geval wel in te stemmen met de oprichting van een stichting, maar de stichting wel zodanig aan de teugels te houden dat er zicht blijft op het kostenaspect wat deze regeling met zich meebrengt. Want wanneer we zien dat de dreigingen en de risico's groter worden, dan krijg je uiteraard een uitbreiding van de personele bezetting. En dat betekent gewoon financiële kosten voor de gemeente. Dat wil ik het eigenlijk wel laten en daarom hebben we dus dit. We hebben dus eigenlijk voorgesteld om, zoals het college heeft voorgesteld, niet om geen zienswijze in te dienen, maar om dit amendement als zienswijze in te dienen. Dank u wel.
2: Dank u wel, meneer Hoogstraten. Wie mag ik het woord erover geven? In de eerste termijn geldt natuurlijk voor het hele voorstel gelijk. Ik denk dat niemand ik meer zie. Dan wil ik de portefeuillehouder vragen haar reactie erop te geven.
3: Voorzitter, ik zei al tijdens de commissievergadering dat dit de waarde volgens mij is van het raadsleidplatform. Dat je dus samen een amendement kan maken wat daarmee ook de boodschap versterkt richting de veiligheidsregio Utrecht. Dus ik begrijp de oproep heel goed, het college begrijpt het goed. U geeft eigenlijk aan, we zien wel de meerwaarde van die stichting, maar willen er wel als gemeente grip op houden. En dat lijkt mij heel zinvol en legitimeert ook uw rol. Dus het college kan hier heel goed mee uitvoeren.
2: Nou, zulke woorden zullen we de heer Hoogstraten niet meer horen. iemand anders voor de tweede termijn? Ja, meneer Van den Berg.
4: Ik wil wel de indiener van het amendement feliciteren, want het gaat niet altijd zo voorspoedig. Nee, maar wij steunen dit zeker ook. En ik vind het ook heel mooi dat we met het raadsplatform dit ook naar boven hebben kunnen halen. Om in gezamenlijkheid op te treden. Iets waar we eigenlijk al jaren tegen aanlopen. Hoe krijg je dat voor elkaar? Nou, op deze manier kan het blijkbaar een bewijs geleverd. Dus motiverend ook voor de andere verbonden partijen.
5: Dank u wel, voorzitter. Ik sluit me helemaal aan met de woorden van de heer Van den Berg. We zijn ook mede-indiener van het amendement geweest. Maar met name de opsteller ervan. Die is gewoon erg druk geweest met de afgelopen 3 amendementen. En mijn complimenten daarvoor.
6: Nu we toch met complimenten bezig zijn. Ook ik wil graag mijn complimenten overbrengen aan Luc.

0: meer voor de tweede termijn. Dan gaan we over tot digitale stemming. Want voor de griffier vindt dat zo leuk, dan moeten we dat gewoon doen. Even kijken, dan moet ik hem zelf ook aanzetten. Neem ik aan.
1: Het past
0: bij. Ja. Dan gaat het over het abonnement. Wacht even, het abonnement wordt natuurlijk als eerste in stemming gebracht.
2: Oké.
0: Sluit maar, Jan, want meer dan 15 kunnen we er niet krijgen. Dankjewel, dat is unaniem aangenomen. Hele grote bevestiging. Dan krijgen we het voorstel. En dan wil ik vragen van voorstel in stemming brengen. En er wordt geknikt, dus dan moet dat kunnen. We hebben er al 12 gestemd. Kijk, nog even, zelfs 15. Ook daar is nu het geamendeerde voorstel is natuurlijk nu aangenomen. Met 15 tegen 0 stemmen. Dat moet ook op de punt blijven. Dan wil ik bij deze, wat was laatst?
2: Dat was laatst.
0: Ja. Dan wil ik bij deze de voorzitter vragen om deze vergadering weer voor te zetten. Dank u wel.
1: Heb je al gemapt? Je moet nog mappen, joh.
0: Nee, ik hoef niet te mappen.

0: Goed. Gaan we naar agenda punt 17, de toezeggingenlijst en de lijst met adviesstukken. En ik wil wel even excuses aanbieden dat dit een vrij... Deze dateert eigenlijk nog, deze update van voor de zomer. Dus dat komt echt zo snel mogelijk. Maar in ieder geval voor de volgende raadsvergadering een geüpdate versie. Vraag over de heer Andriessen.
1: Ja, voorzitter. Nou, misschien dat dan ook verklaart waarom ik een vraag heb bij de lijst van adviesstukken. De stukken ter afdoen van het college, of naar het college. In de vorige vergadering heeft de raad op die lijst de ledenbrief van de VNG gezet over de subsidieregeling decentrale politieke partijen. En dat was 3 maanden geleden en er staat nu geen stand van zaken bij dat onderwerp in het overzicht. Dat verbaasde ons een klein beetje, want het heeft wel enige haast. Omdat het gaat over subsidie voor 2026. Nou zit er wel een tijdelijke manier in het voorstel van de VNG. Een soort overgangsregeling dat je ook in 2027 nog aanspraak kan maken op dat geld. Maar het lijkt ons wel verstandig dat we deze regeling binnenkort gaan zien. En het college heeft die bevoegdheid. De VNG heeft de kant-en-klare modelregeling opgesteld die wij dus naar het college toe hebben gestuurd. Die het college zelfstandig kan vaststellen zonder tussenkomst van de raad. Dus wij gaan er niet over. En mijn vraag is of het college kan toezeggen dat de subsidieregeling nog deze maand wordt vastgesteld. Zodat we ook ons voor kunnen bereiden met elkaar op deze centjes voor iedereen. Dit gaat over 7000 euro ongeveer die in de meicirculaire van 2026 is toegevoegd aan de middelen voor subsidie voor lokale partijen. En daar kunnen wij dus allemaal als lokale politieke partij gebruik van maken als we een regeling hebben opgesteld. Dank u wel.
0: Dank dat u het college daar even actief op wijst. Het is inderdaad nog niet in gang gezet, het collegevoorstel. Ik begrijp de urgentie daarvan, dus wij zullen het ook zo snel mogelijk oppakken en vaststellen conform het VNG-model. Anderen nog? Nee? Dan het overzicht van de openstaande moties. Ook dit betreft een oudere lijst. Mevrouw Elsendoorn.
2: Ja, voorzitter, dank u wel. Dat verklaart dan misschien ook mijn vraag. Want volgens mij zijn vrijwel alle moties of in uitvoering, of het is eigenlijk al afgedaan, maar staat het toch nog steeds op deze lijst. Dus ik zou eigenlijk willen voorstellen om dit allemaal van de lijst af te halen. Met uitzondering van de motie over de vlaggen, omdat daar in Q1 een start gemaakt zou worden dit jaar en sindsdien de status ongewijzigd is. En de rest is allemaal of uitvoering of is opgepakt, maar staat nog op de lijst.
0: Dank u wel. Het klopt dat die nog staat, de motievlaggen. Dus daar wordt zeker, gaan we daar hard aan werken. Ook die zal ik met mijn portefeuillehouder met urgentie oppakken. En u krijgt de geüpdate lijst zo snel mogelijk. Anderen nog? Nee. Dan hebben wij geen moties vreemd, dus gaan we over tot de sluiting van deze vergadering. Aan het eind van deze raadsvergadering spreken wij de hoop uit dat het werk wat gedaan is en de besluiten die genomen zijn mogen gedijen en strekken tot heil van onze gemeente. Mogen daar vrede en welzijn heersen. En goede avond.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. 4 agenten hebben gehoorschade opgelopen na de uit de hand gelopen protesten tegen een AZC in Opheusden. Vorige maand liep een demonstratie tot 2 keer toe uit de hand in die plaats in Gelderland. Er werden ruiten ingegooid bij het gemeentehuis in Opheusden en er werd vuurwerk gegooid naar politieagenten. Volgens de burgemeester was in sommige gevallen het vuurwerk aangeschaft door mensen van buiten de gemeente en vervolgens uitgedeeld aan anderen. Deze groepen hitsen volgens de burgemeester de jongeren in Opheusden op om te gaan rellen. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek. Dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Netbeheerders moeten meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat dat miljarden kan schelen. In Arnhem wordt een wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten slim aan te sturen verdwijnen de pieken in het stroomverbruik.
2: Als ik de kookplaat aanzet, dan zal de kookplaat voorrang krijgen en zal de verwarming, als het nodig is, wat zachter gaan, zodat de kookplaat genoeg energie heeft en zodat we binnen onze stroomaansluiting blijven.
1: Op Sicilië is een smokkelaar betrapt met 300 schildpadden en 77 papegaaien in zijn bus. Hij wilde de veerboot nemen naar Malta. Volgens het Wereld Natuurfonds is dat eiland een belangrijke schakel in de illegale dierenhandel. De bestuurder is aangehouden en de dieren zijn in beslag genomen. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Morgen af en toe zon, in het noorden meer wolken en wat regen. En het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten.

0: Twente en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Met nu The Beat Goes On. Presentatie Kees Schrover.
1: Robin with Robin.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 11 uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. In de Eemshaven in Groningen dreigt een schip te zinken. Door een gat in de machinekamer loopt water naar binnen. Waardoor dat gat is ontstaan is niet duidelijk. De brandweer rook wel een brandlucht bij het schip. Een bedrijf is inmiddels ingezet om het schip leeg te pompen zodat het blijft drijven. De bemanning heeft het schip in de Eemshaven al wel verlaten. Het gaat om een boot die onder meer ingezet wordt bij de bouw en het onderhoud van windparken op zee. De co-piloot van het Fly Dubai vliegtuig wilde het toestel waarschijnlijk laten neerstorten in Tel Aviv. Dat zeggen politiebronnen in de Verenigde Arabische Emiraten, waar het onderzoek loopt. De kaping door de Omaanse co-piloot vorige week mislukte door ingrijpen van passagiers en de gewonde gezagvoerder. Het wordt een race tegen de klok om de nieuwe vermogenswinstbelasting vanaf 2028 in te voeren, zoals het kabinet wil. Daarmee gaan beleggers pas belasting betalen over hun winst als hun aandelen verkocht zijn. Minister Heijnen van Financiën wil alles op alles zetten om dat voor 2028 te regelen. Maar betrokkenen vragen zich af of dat gaat lukken. Zo moet de Raad van State nog naar het voorstel kijken. En de banken en de Belastingdienst vrezen dat ze te weinig tijd hebben om hun computersystemen aan te passen. Netbeheerders moeten veel meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Dat zeggen experts tegen Nieuwsuur. Ze denken dat het miljarden kan schelen. Zo wordt in Arnhem een netbewuste wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten dan slim aan te sturen met software verdwijnen daardoor de pieken in het stroomverbruik. Netbeheerder Alliander zegt dat zulke innovaties zeker kunnen helpen, maar niet het totale probleem kunnen oplossen. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Het is daarbij tussen de 8 en 12 graden. Morgen breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt ook wat lichte regen. Het wordt daarbij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via

0: Plus, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl.
1: Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma. Straten.

Goedenavond luisteraars, welkom weer bij het programma Spotlight. Tot de klok van 9 uur heb ik weer hopelijk weer lekkere muziek voor u meegebracht. En we begonnen met een nummer van de band Heart uit Canada met Barracuda. Ja, kijk uit, daar ga je niet mee ingevecht met zo'n Barracuda. We gaan verder met muziek van de band Interpol. Ja, dat is ook de internationale politie, maar het is ook echt een goede muziekband. Het nummer wat ik ga draaien, New York City.

Ja, dat was even terug in de tijd met James Taylor met het nummer Fire and Rain. We gaan nu verder met muziek van Metallica en het nummer Fade to Black.

En dat was Meatloaf met het nummer 2 out of 3 ain't bad. Nee, dat is zeker niet slecht. Altijd nog een ruime voldoende. Dus we gaan verder met de band Survivor van het album Rocky. En het nummer Burning Hearts.

En dat was Lenny Kravitz met Always on the Run. We gaan verder met muziek van de Birds. En nummer wat je niet heel veel hoort. Het is een van de vele nummers die ze ooit opgenomen. Ze hebben verschrikkelijk veel opgenomen, de heren. Het is bekend van een heel andere band. Van veel andere bands. Dat is het nummer The Wheels. This Wheels on Fire. En in dit geval gaat de Birds dat voor u tegen oor brengen.

En dat was de muziek van Kathleen Edwards. Een bijzondere goede zangeres, moet ik zeggen. En het nummer wat hij draaide, Oil Man's War. We gaan verder met een mooie klassieker van Led Zeppelin. Babe, I'm Gonna Leave You.

Ja, aan het eind van het eerste uur was dit nog even wat funker. Ja, het was er weer voor vandaag. Het was 26 graden. En dacht ik, dan moet deze toch ook nog kunnen. A Real Mother for You van Johnny Guitar Watson. Na de klok van 8 uur, dan ben ik nog weer terug voor nog een uurtje sport.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van middernacht.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het gat in het schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, is gedicht. Daarmee is het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. De veiligheidsregio meldt dat duikers het lek gedicht hebben en het schip geen water meer maakt. Door een gat in de romp in de machinekamer liep er water naar binnen. Hoe dat gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot dat onderdelen voor windturbines op zee vervoert. Netbeheerders moeten veel meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat dat miljarden kan schelen. Zo wordt in Arnhem een netbewuste wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten slim aan te sturen met software verdwijnen daardoor de pieken in het stroomverbruik. Netbeheerder Alliander zegt dat zulke innovaties zeker kunnen helpen, maar niet het totale probleem kunnen oplossen. In Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. Alle 32 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. Volgens de Nigeriaanse minister van Luchtvaart was het toestel bezig met een routinevlucht toen het contact met de luchtverkeersleiding plotseling werd verbroken. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. Het is onzeker of de nieuwe vermogenswinstbelasting al in 2028 kan worden ingevoerd. Vrijdag stuurde het kabinet het plan voor advies naar de Raad van State. Gehoopt werd dat die binnenkort advies zou geven, maar volgens de Raad lukt dat echt niet. En de bankensector zegt te weinig tijd te hebben voor aanpassingen en waarschuwt voor fraude. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Het is tussen de 8 en 12 graden. Morgen breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt wat lichte regen. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma. Straten.

Welkom terug bij het tweede uur van Spotlight. Het tweede uur begon ik met muziek van eigen bodem van The Golden Earring met Back Home. We gaan nu even naar Duitsland met de band The Scorpions, Rock You Like a Hurricane.

En dat was muziek van Greg Allman, een van de leden natuurlijk van die Allman Brothers Band, Multicolored Lady. We gaan verder met Kansas, Carry On, Wayward Son.

En dat was muziek van de Gin Blossoms met het nummer Jealousy. We gaan even verder met de muziek van de Nothing But Fears, het nummer Overcome.

En dat was muziek van Toto, van het met de motion picture June was dit de titeltrack. En we gaan nu verder met muziek van Neil Young. En het nummer wat ik voor u ga draaien, dat is het nummer Out on the Weekend.

En met Fix You van Coldplay ben ik aan het eind gekomen van 2 uur Spotlight. Zometeen na de klok van 9 Jazz Time, Gerard Enink en Marcel Wolf. Veel plezier daarbij. En ik ga eruit met een mooie gouden ouwe, mag ik toch wel zeggen, van de Walker Brothers. Die man met die vreselijk donkere stem. En het nummer No Regrets stopt volgende week.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 1 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde afgelopen avond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe dat gat kon ontstaan is nog niet bekend. De Britse auteur en voormalig politicus Jeffrey Archer is overleden. Zijn uitgever meldt dat hij plotseling en vredig overleed tussen schrijfsessies door. Archer verkocht wereldwijd in totaal zo'n 300 miljoen boeken, waaronder zijn succesdebuut Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller Cain and Abel. Deze boeken zijn ook verfilmd. Archer was eerder parlementslid voor de Conservatieve Partij. In 2001 werd hij tot 4 jaar cel veroordeeld voor mijneed tijdens een rechtszaak in 1987. Jeffrey Archer was 86 jaar. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Het onderzoek loopt nog steeds. Op het Italiaanse eiland Sicilië is een smokkelaar betrapt met 300 schildpadden en 77 papegaaien in zijn bus. Hij wilde met zijn bestelbus de veerboot nemen naar Malta. Volgens het Wereld Natuur Fonds is Italië een belangrijke schakel in de illegale dierenhandel. De bestuurder is aangehouden, de dieren zijn in beslag genomen. Het weer vannacht op veel plaatsen mist, het is tussen de 8 en 12 graden. De komende dag breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt wat lichte regen. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.